0: En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder en het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: De muziek van Jack Harlow, Loving On Me. Misschien ben je helemaal WK moe. We zijn er vanaf. Althans, de memes, de filmpjes, die gaan gewoon door. Maar even iets wat ik van je wil weten. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Kun je laten even marineren in je hoofd. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Laat het doorkomen. Gooi me in de NPO Luister-app. Stuur een voice memo of bel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Festival FOMO.
2: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
0: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
0: Rise and shine, Jack Harlow, loving.

0: Broederliefde.
1: Funix.
2: Your city, your sound.
3: Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, Fernando.
5: Goedemorgen, man, Fernando.
6: Morning, Fernando.
7: Goedemorgen, Fernando.
8: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendcamera staat weer paraat. En ook vandaag gaan we je dag inkleuren met good vibes. Lekkere muziek, gelach, spelletjes. Kortom, je dagelijkse dosis. Ja, toch?

Uiteindelijk resulteerde dat in een hoofdpartij van Spanje tegen Argentinië. Argentinië kreeg een terechte pakslaag. Maar ja, je hebt de filmpjes voorbij zien komen op social media. Dus dat gaat de komende dagen door. Maar even de volgende vraag aan jou. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Ik zat erover na te denken. Toen dacht ik, wat ga ik niet missen aan het WK? Nou, ik denk het feit dat ik mezelf betrapte dat ik dus het te leuk begon te vinden. Ik kijk nooit voetbal. Nooit. Nooit. Ik vind alleen maar de sport tof vanwege de atleten. Dus ik heb iets met bepaalde personen. Bijvoorbeeld met Mbappé, daar heb ik wat mee. Dus dan ben ik automatisch voor hem. Ik ben niet voor Frankrijk, ik ben voor Mbappé. Dus als Mbappé tegen jou speelt, ben ik voor Mbappé. Ik ben voor Cristiano Ronaldo. Ben ik voor Portugal? Nee, ik ben voor... Snap je? Dus ik ben meer een persoon.

0: dacht ik, Nando, ik ging naar mijn feed kijken op Instagram. Toen dacht ik, kill, jij post wel heel veel voetbal shit de laatste tijd. Beter doe je normaal, want weet toch, je zit er helemaal in. Doe rustig. Dus dat is iets wat ik bijvoorbeeld niet ga missen. Mijn soort fixatiegedrag met de sport vanaf. Maar ik vond het wel leuk, hè. Laat me echt voorop stellen. Ik vond het leuk dat ik ook merkte dat het ook mensen bij elkaar brengt. Mensen die normaal gesproken niet met je willen praten over dit onderwerp. Het creëert toch een soort band op een of andere manier. Maar dat is in ieder geval iets wat ik niet ga missen aan het WK. Dat overdreven, die feed die overal vol zit op Instagram met al die posts over voetbal. Over een week is het toch voorbij. Maar ja, Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Nando.
0: We hebben ook veel gesproken over het WK.
1: Zo, heel veel. Ik moet wel lachen om jou dat je zegt dat je het niet gaat missen, dat je er zo mee bezig bent. Want je was er echt mee bezig, maar het is toch juist leuk.
0: Ja, maar op een gegeven moment dacht ik van, ik ging naar mijn feed kijken. En toen keek ik op een gegeven moment van, gast, je hebt 5, 6 video's achter elkaar over voetbal. Ik heb nog nooit zoveel gepost over mezelf.
1: Ja, je zit er helemaal in. Ik heb toch ook wel echt, hoe erg ik ook heb genoten van het WK, vooral 1 ding wat ik niet ga missen. 1 heel duidelijk ding.
0: Harry Kane.
1: 2 hele duidelijke dingen. Inderdaad, Harry Kane die een kogel uit het WK heeft geschoten. Maar ook dat freaking WK-nummer, man, van Shakira en Burna Boy. Ik word helemaal gek van dat freaking nummer.
0: Ja.
1: Ik word helemaal gek. En dan weer ik hou echt van Burna, maar hij, sorry, met alle respect, hij komt echt wack op die tune, man.
0: Ja.
1: Oh, het is zo echt, het is zo. Everything you need. Wordt gek van die tune.
0: Halftime show was slecht.
1: Sorry, maar toen die Muppets kwamen ben ik afgehaakt. Toen dacht ik echt, als dit het niveau is geworden dat we eerst...
0: Wauw.
1: Kijk, Madonna vond ik leuk.
0: Nee.
1: Ja, ik vond het leuk.
0: Dat was een dinosaurus.
1: Nou, en dan...
0: Tussen twee uitge...
1: Zeg het, wat je wil zeggen. Wat
0: kijk,
1: zeg je?
0: Jurassic Park.
1: Nee. Zeg
0: maar, nee, maar kijk.
1: No.
0: Wat deed zij daar? Luister, she's an icon. Maar het was wel een bij elkaar geraapte zooi. Die hele... Hoe is
1: BTS? Ik vond Justin Bieber ook erger.
0: Ja?
1: World Cup, hallelujah. Wat? Wat? Wat zing je nou eigenlijk? World Cup, hallelujah? Wat is dit? Ja, dat kan je toch niet serieus nemen?
0: Patronen,
1: hallelujah. World Cup, hallelujah. En dan Trump op de achtergrond. Ja, ik dacht echt, jongens, waar zit ik nou naar te kijken, joh? En dan de Muppet? Ja, klaar. De Muppet?
0: Ja, dat is erg, ja.
1: En dan op het einde zo'n heel bombardement. Oh, love and unity. Ondertussen heeft Trump alweer 3 bommen gedropt. Dus wat zijn we aan het doen? Ja, gewoon man. Lekker voetbal kijken. En oh, dat hoeft toch allemaal niet dit.
0: Je hoort het al, we hebben het duidelijk gesproken. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Is een gezang van Shakira.
1: Ja, dan hey.
0: Overdreven gepost op social media.
1: Van Nando.
0: Laat het even weten.

0: enorme shout-out aan de legend, man. En vergeet niet de podcast met Real Talk met deze man te checken, man. Echt iconic dat hij ook vertelt wat hij in al die jaren heeft meegemaakt. De highs en lows, maar echt een inspiration en een legend, man. Unique, love you, man. Vandaag hebben we het over het volgende. Ja, zie zeker, spit je oren maar. WK, denk je, ah, nee, precies, nee. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Robertino, vriend van de show, good morning.
1: Good morning.
0: Vertel, wat ga je niet missen aan het WK?
1: Helemaal niks. Helemaal niks. Ik ben helemaal klaar met heel die WK. Ik heb Fernando niks anders gehoord dan over voetbal. En denk ik, maar Fernando, je wil maar geen verstand van voetbal.
0: Klopt.
2: Maar hij heeft wel passie voor voetbal. Hij heeft er passie voor gekregen.
1: Ja, nee, helemaal niks. Vanaf dat Nederland eruit is, is de spirit al een beetje uit, zeg maar. En ik zag wedstrijden waar scheidsrechters echt partijdig waren. Toen ging Trump zich ook nog meer bemoeien. Ik dacht, weet je, dat is geen sport meer. Toen ben ik maar gaan focussen aan de blijdschap dat mijn kinderen allebei zeg maar, een klas hoger zijn gegaan. Vond veel belangrijk.
0: Nee, zeker. Maar dat geeft ook perspectief, hè? Dan ga je op een gegeven moment denken van, wat is echt belangrijk in het leven? Nee, maar ik betrapte mezelf erop van, oké, je bent wel heel erg met voetbal bezig. Nee, ik was bezig met bepaalde gasten die ik heel tof vind, die gewoon lekker aan het knallen waren. Kijk, dat Mbappé het zo goed heeft gedaan, dat hij gewoon topscorer alle tijden is. Ja, ik vind het bijzonder, man. Het is gewoon een guy die gewoon ook humble is. Niet weer die Messi die weer in de prijzen valt. Ja, vind ik leuk. Weet je.
1: Ja, is het ook. Ik vind het jammer, er zijn hele goede landen tussen, weet je, die echt aandacht nodig hebben gekregen, zeg maar. Wat hoort, dat vond ik wel leuk. Weet je, maar buiten dat zelf, zeg maar, ja, het was geen eerlijke WK, laat maar daarop houden.
0: Nee, dat zeker. Maar daarom vond ik de finale zo mooi. Omdat uiteindelijk heeft voetbal gewonnen.
1: Ja, puur om de pak slaag. De pak slaag alleen, dat was goed.
0: Die pak slaag was heerlijk.
2: Zie je, zelfs Robertino gaat iets missen.
0: Zie je?
1: Nou ja, weet je, hoe noem je dat? Ze zeggen toch wel iets over gerechtigheid.
0: Justice will prevail.

0: heeft in life. Dus waarom jezelf helemaal gek maken met deze energie? Ja, dat is part of life, zeggen sommige mensen. Maar weet het niet, man. Ik ga dat niet missen, man. De onsportief gedrag van freaking Argentinië. Ongelooflijk.
1: En toch is er iemand in de NPO Luister, zegt Kika, die zegt van, ik ga juist niet missen dat mensen Argentinië de winst niet gunnen. Daar werd ik helemaal gek van.
0: Maar was het dat we ze de winst niet gunden? Kijk, bij mij ging het meer om dat ze gewoon vies aan het spelen waren.
1: Kijk, ik kan me voorstellen, als je misschien zelf Argentijnse roots hebt, of als je zeg maar Argentinië support, dat het wel lastig is dat je eigenlijk bijna heel de wereld tegen je team hebt.
0: Ja.
1: Het lijkt me wel dat het niet zo'n leuke sfeer is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, we hebben gezien hoe ze knokkend en wel en met spandoeken en wel het veld opkwamen. Dus ja, sorry, je hebt het meer aan het team zelf te danken dan aan ons.
0: Zo, ik heb een filmpje naar je gestuurd, ik weet niet of je die zag, maar het is een filmpje dat dat gevecht plaatsvindt en dat Messi gewoon toekijkt. Op afstand loopt hij ernaar en dan kijkt. Maar dan denk ik,
1: maar dat moet voor hem ook vervelend zijn, hè? Ik bedoel, hij is ook bezig om een periode af te sluiten. En je teamgenoten, die zijn allemaal aan het knokken. Ja, maar rustig, man.
0: Maar hij is teamcaptain, hè? Ze luisteren allemaal naar hem. Als hij zou roepen of inmengen, boys, doe rustig. Geloof me, ze gaan hem luisteren. Er zitten boys in het elftal met de tatoeages van hem.
1: Ja, dat is
0: dus
1: waar.
0: Dus hij had, dus dat zeg maar ook als mens zijn hoe je bent. Als ik jou zie vechten ergens, ik grijp in.
1: Ja, ik hoor je.
0: Het is zo gek dat ik kijk. Oké. Dat is weird. Raar gedrag.
1: Van laat maar gebeuren. Kijk, hij was wel echt bezig to his defense. Hij was wel echt bezig om even zijn afscheid van het voetbal te maken. Dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, ik ga me even niet met deze bullshit bezighouden.
0: Ja, maar dit is ook onderdeel van je legacy. Dus dat moet hij ook beseffen. Want zeg maar, het feit dat zijn matties vechten op zijn laatste dag op het veld.
1: Wow, it be your own damn people. Messi zit daar te huilen. Nee, wacht, ik moet even iemand in elkaar beuken. Kan je even kappen met huilen? Kan je even kappen met huilen? Ik moet iemand hier omver beuken.
0: Oh, mijn god.
1: Kinderachtig, man.
0: Dat ga ik niet missen, man.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar,
1: echt kinderachtig.
0: Nee, thanks voor alle leuke reacties, man.

0: Zometeen Jo Silvio, Young Felix met Toxic. Zonnige dag, althans dat wordt gezegd. 20 tot 25 graden. Tijd voor het nieuws van NOS op Dreezy, Renskeezy. Good morning.
1: Goedemorgen. De Vierdaagse van Nijmegen is vanochtend om 4 uur van start gegaan. Marsleider Henry Sakkers gaf het startsein.
2: We gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ja, er doen 47.000 mensen mee uit meer dan 70 landen. En de deelnemers worden ook steeds jonger. Vandaag lopen ze over de Waalbrug de Betuwe in. In het centrum van de plaats Elst worden ze onthaald door dweilorkesten en duizenden toeschouwers. Amerikanen die hockeysticks, wijn of cement uit Canada willen hebben, gaan vanaf volgende maand flink meer betalen. Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op spullen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump gebruikt hiervoor een wet uit 1930. En hierin staat dat de president importheffingen van maximaal 50% mag opleggen als een land de Amerikaanse handel dwars ligt. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten.
0: Deze Trump zit alleen maar importheffing op alles te leggen, alle spullen uit Canada. Had hij dat ook met Justin Bieber moeten doen? Die ging ook optreden tijdens het WK, die komt ook uit Canada.
1: Dit zijn vooral importheffingen op spullen. Want hij zegt dat Canada op het gebied van auto's, alcohol en zuivel niet eerlijk handelt. Dat vindt hij, dat roept hij. Dus hij zegt, nou, er komen dus nu aan de andere kant ook importheffingen vanuit onze kant. Dus als je dus Amerikaan bent en Canadese spullen wil hebben, dan ga je dus echt heel veel meer betalen.
0: Mijn god.
1: Ja. Een groot feest in Madrid gisteravond. Het Spaanse elftal werd daar gehuldigd voor het winnen van het WK. 2 miljoen mensen waren in de Spaanse hoofdstad voor het feest. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan, waar het feest pas echt losbarstte. Aanvoerder Rodri kwam dansend met de wereldbeker het podium op. De bondscoach, de La Fuente, werd na opkomst door spelers in de lucht gegooid.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Jo Silvio, Young Felix, Toxic.

0: Klinkt Emma's Day, tech tech, very very very good morning. Donna, gisteren had je ons echt, mij in ieder geval, opgeschrikt met het nieuws van Rakker, jouw kat, die op een gegeven moment is aangereden.
1: Ja, hoe gaat het met hem nu? In zijn gezichtje, ja, dus daarom kon ik gisteren niet bij de show zijn, want ik had hem, die nacht daarvoor had ik hem getroffen in huis, zwaar ademend en met allemaal bloed bij zijn kinnetje en zijn gezicht. Ja, nou ja, dat verhaal heb ik gisteren al verteld en super heftig, maar ik zit er nou weer, dus het gaat goed. Hij heeft wel voor altijd dat hij een scheef bekkie heeft. Want echt zijn tandjes zijn best wel eruit gegaan. En een gedeelte, ja, dit is misschien een beetje graphic, maar van zijn gezicht hebben ze echt dus eraf gereden. Van zijn lipje. Dus dat gaat waarschijnlijk niet meer goed komen. Dus hij heeft een beetje moeite met ademen. Maar ik blijf erbij dat ik het gewoon zo heftig vind dat je dus zo'n beetje aanrijdt. Want kijk, dat kan gebeuren. Dat is een ongeluk, hè? Dat kan. Ja. Het is waarschijnlijk met een fatbike of een scooter gebeurd. Maar dan zie je dat dat beestje op de grond ligt. En dan denk je niet bij jezelf, laat mijn dierenambulance bellen. Of vertrek je daarna. Maakt niet uit. En zeg je, het is een ongeluk geweest. Maar stel, hij had de weg naar huis niet kunnen vinden of zo. Of ik was te laat thuis geweest. Had ook gekund, hè? Dat je weg bent een hele avond lang. Ik bedoel, dat kan ook, hè? Dat ik, weet ik veel, dat ik thuis kwam pas pas 6 uur later of zo, ik zeg maar wat. Dus dat vind ik vooral heel heftig. Dat hij zo weer terug naar huis is gestrompeld. Ja, en dat hij, nou, gelukkig was ik er. Gelukkig was ik thuis, want wifi was ook niet thuis. Maar goed, het gaat gelukkig weer goed met hem. Of goed in de zin van, hij leeft. Ja. Hij heeft wel nog veel pijn. En zijn nageltjes zijn dus ook helemaal door de helft gegaan. Omdat hij zich aan het asfalt heeft willen vastgrijpen. Om een soort van die klap op te vangen. Maar dat is natuurlijk harde ondergrond. Dus die nageltjes zijn ook helemaal eraf. Dus ik vind het vooral zielig dat hij gewoon zoveel pijn heeft, zeg maar. Dus ik was blij dat ik gisteren thuis was. Want hij is heel de tijd is hij erbij gekomen. Is hij komen chillen. Is hij kopjes komen geven. Dus ik denk dat hij weet, she saved me. Dus ik heb extra punten gescoord bij hem.
0: Mooi man. mooi.
1: Ja, het is, ik vind het echt heel zielig. En wifey die zit helemaal in een modus van, ik ga de dader vinden. Maar ik zei altijd, ik ga van, dat moet je loslaten. Dat ga je toch niet vinden. Dat ga je toch niet vinden. Ja. Je kan nu bij elke persoon op een fatbike, kan je hem eraf trappen en een soort investigation doen. Dus,
0: ja.
1: Maar hij heeft toch geen zin. Maar ja, ik vind het wel heel erg dat je zo'n beestje kan aanrijden. En dat je dan gewoon doorgaat. En denkt, ja joh, het is maar een kat. Het is een levend wezen, man. Snap je?
0: Ja,
1: niet eens om mij, maar het is gewoon een levend diertje die jij letterlijk pijn doet. En zijn gezicht voor de rest van zijn leven hebt verminkt met je wiel. Had op zijn minst even een ambulance gebeld, man. Dat vind ik wel echt lelijk.
0: Moeten we Rakkers de Scarface gaan noemen? Gewoon doen.
1: Ah, Scarface! Ja, ik noem hem nu ook Knorrie, omdat zeg maar zijn ademhaling en zijn neus is een beetje scheef gaan staan door dat wiel. Hij is echt in zijn gezicht gehit.
0: Ah, fuck dat.
1: Ja, hij is echt zielig.
0: Ja.
1: Dus zijn neus staat een beetje scheef, dus hij ademt heel zo. Ja. Dus ik noem hem al Knorrie in plaats van Rakkie. Maar ja, mijn maatje. Maar ik hoop dat hij niet te erg pijn heeft. En gisteren had ik echt zo'n ongerust gevoel. De hele tijd je voelt je verantwoordelijk en schuldig. En nu denk ik, waarschijnlijk ligt die kat gewoon te slapen. Dus komt goed.
0: Ja, man.
2: Hey, het is DJ Rob.

0: Sessie.
1: Ja man, nieuwe geluiden, verfrissende sounds. Nandolik Sound System baby, keep it hard, keep it banging, hè? Wil je nieuwe geluiden vinden van Buju Banton? En Robby, Davido, Naza, Aymaisha, First Man, Games, Rick Ross, Future, KM. Gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System, terug te vinden op Spotify. Nandolik Sound System, the hardest tunes, baby. Don't get it twisted. En heel veel Fali Ipupa ertussen, maar nu is...
2: Hola.

0: Twisted! Nando Lee Sound System voor nog meer van deze heerlijke tunes. Nando Lee Sound System op Spotify. Prince Keezy, good morning. Wat heb je voor ons?
1: Straks hoor je wat voor soort fruit het dit jaar erg goed doet.

0: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
5: Phonix Afro.
4: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Je hebt het beter.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
3: Zometeen Bad Bunny, Burna Boy, DJ Snake, zoveel zoetigheid.

0: de Nacht en Pretty Girl Summer. Nou, denk erover na, laat doorkomen via de NPO Luister-app. Nu gaan we luisteren naar Rens Keezy met de nieuws van NOS of Dreezy. Good morning.
1: Morgen. Op verschillende plekken in Utrecht worden gasgeneratoren neergezet om pieken op het stroomnet op te vangen. Het lukt bijvoorbeeld bij winkelcentrum Hoogkaterijnen niet om altijd genoeg stroom te leveren. Daar komt dus zo'n generator te staan. Maar echt alleen voor uitzonderlijke momenten, zegt netbeheerder Stedin.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet. En de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huizen en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. De democratie in Nicaragua is definitief dood. De leider van het land in Midden-Amerika, Daniel Ortega, heeft gezegd dat er geen verkiezingen meer zullen zijn. Ortega is al sinds 2007 aan de macht en heeft sindsdien alle verkiezingen gewonnen, tussen aanhalingstekens. Elke keer werden zijn belangrijkste tegenstanders uit de race gehaald of gevangen gezet. Leerlingen in groep 8 krijgen een hoger middelbaar schooladvies als ze in een matige klas zitten, staat in een onderzoek waar Trouw over schrijft. Dus zit je in een matige klas en ben je goed, dan krijg je een hoger schooladvies dan wanneer je in een goede klas zit en jij een middenmotor bent. De onderzoekers hadden niet verwacht dat de positie van een kind in de klas zo bepalend zou zijn. En het is een uitstekend perenjaar. Nederlandse telers kunnen waarschijnlijk 10% meer plukken dan vorig jaar. Al die extra oogst gaat wel naar het buitenland, want hier wordt de peer steeds minder populair. En daar baalt deze perenboer natuurlijk van.
3: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
1: In plaats van peer zijn we de laatste jaren vooral meer tropisch fruit gaan eten, zoals mango en meloen. Het weer, dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Festival FOMO.
4: Hell no.
0: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
0: Met deze week de zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Fernando.
6: Je ochtendkameraad, baby. Keep it high and keep it banging. It's Bad Bunny.
5: Your city.

0: Cardi B is misschien wel in een situatie met een bekende keeper. Althans, dat is het gerucht op social media. En nogmaals, op social media wordt van alles geroepen en gezegd. Oké. Maar stel nou dat we even in dit verhaal een beetje blijven hangen. Het verhaal is dat ze met een Nigeriaanse... Ja, je kent hem ook. Als je hem niet kent, weet ik zeker dat je partner hem wel voorbij heeft zien komen. Want bijna elke vrouw die ik ken, vindt deze man prachtig.
1: Het is een heel knappe man.
0: Ja.
1: We hebben het over Maduka Okoye.
0: Ja, die guy, Maduki. Nee. Maduki ook wel, ja. Deze man, ja, ik keek ook naar die guys. Ja, die man ziet er goed uit. Je kan niet haten. Sommige guys, je ziet gewoon, kaaklijn klopt. Alles klopt. Dus je denkt, ja man, die man is fit. Weet al, hij heeft de lek, hij heeft alles mee.
1: Ik vind het leuk dat je dat gewoon zegt zo. Dat vind ik
0: kan gewoon, ik kan gewoon, als man zijnde ben ik confident om gewoon te kunnen aanwijzen welke mannen er goed uitzien. Damson Idris is ook zo'n guy. Ziet er flawless uit. Kaaklijnen ook on point. Is gewoon zo. Nee, maar wat ga ik zeggen? Hij is lelijk. Nee, dan ben ik een hater.
1: Snap je? Mannen, hij ziet er goed uit.
0: Hij ziet er goed uit.
1: Dus maar je wilde ergens naartoe volgens
0: mij. Ja, die Okiyuki. Kijk. Ja. Dus deze man is een beetje aan het friemelen met Cardi B. Is die erg? Cardi B is single. She's... Weet toch? Afzet. Weet toch? Oké. Friemelen. Niks aan de hand. Maar wat gebeurt er? En dit gebeurt altijd. Wanneer je lekker bezig bent in life. Je bent aan het daten dit en dat. Uit het niets. Ik weet niet wat er is gebeurd. Trouwens, het is een roddel. I don't know. Maar uit het niets is een ex naar boven gekomen met allemaal berichten waarin ze zegt dat hij een klootzak is. Dus ik vraag me af, zouden die berichten ooit het daglicht hebben gezien als hij niet aan het schitteren was?
1: Ja, het antwoord daarop is
0: wel praat
1: ja.
0: Met me, praat ja, met
1: ik heb dit inderdaad wel ook eventjes gevolgd, omdat ik zat sowieso in al die video's van vrouwen die helemaal gek werden van die mannen. Dus ik vond het grappig. Het was ook weer even zo'n WK-ding dat alle knappe voetballers naar boven kwamen en dat alle leuke video's erover gemaakt werden. Vond ik leuk.
0: Iets wat we niet gaan missen aan het WK, ja.
1: Ik blijf er naar kijken. In ieder geval, nu zijn er inderdaad allemaal berichten naar buiten gekomen waarin zijn ex, een meisje uit Amsterdam, ook tegelijkertijd de moeder van zijn kind, zegt dat hij met zowel mannen als vrouwen heel erg vreemd is gegaan. Dat hij er nooit voor haar is geweest en dat hij er nooit voor haar zoon is geweest. Ze zijn zelfs in court bezig om te zorgen dat hij af en toe naar zijn zoon toe gaat, want hij komt daar zijn afspraken niet in na. Hij gaat nooit naar dat kleine jongetje toe. En ik zag dus ook heel veel comments van mensen van, ja, dit had ze nooit gedaan als dit met Cardi B niet was gebeurd. Maar toen hadden iemand anders screenshots naar boven, dat ze 2-3 jaar geleden, dat ze ook al dingen had geplaatst over, dan niet met zoveel passie als nu, maar wel dat ze toen ook al aangaf dat, ja, dat hij nooit bij zijn zoon was.
0: Oh, wow.
1: Dus ze heeft het al wel vaker gezegd.
0: Okay.
1: Ik kan me wel goed voorstellen, als jij weet dat iemand jou heel erg pijn heeft gedaan, is met elke man vreemd gegaan die je kan bedenken. Elke vrouw vreemd gegaan die jij kan bedenken. Gaat nooit naar je kind. Is er nooit voor je. Als je dan ziet dat hij allemaal vrouwen heeft. 50 miljoen volgers die allemaal zeggen, oh, hij is perfect. Er is helemaal niks met het. Er is geen flaw. Hij is geweldig. Hij is amazing. En ook dat je ziet, oh, je hebt dus overal tijd voor. Behalve je kleine zoontje die hier thuis op de bank ligt. Want hij kan er niet eens zitten. Zo klein is hij bij wijze van spreken. Ik kan me voorstellen dat die passie even naar boven komt. Maar ik begrijp het wel.
0: Ja,
1: want je
0: ja.
1: ziet dat die man dus, hij heeft dus eigenlijk wel tijd. Want hij kan ook met Cardi B, kan hij ook langs de rode loper zitten.
0: Ja, ja.
1: Dus je
0: ja,
1: hebt ik, tijd. Ja, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik vind dit soort kwesties ook heel moeilijk. Omdat er zeg maar, ja zeker, daar is iets aan de hand. En zeker als je, if it's something with your kid, weet je, ik bedoel, try to figure out. Maar ik weet ook dat veel van deze situaties complexer zijn aan de op de achtergrond. Dat zeg maar, wij horen dit, zij heeft een verhaal, hij waarschijnlijk ook een verhaal. En de waarheid zit altijd in het midden. Dat is de grappige aan
1: is
0: twee
1: zo.
0: Mensen in conflict.
1: Is zo. En weet je wat ik ook altijd denk bij dit soort dingen? Van, kijk, we hebben het er nu over en ik zie het voorbij komen. Maar einde van de dag zijn het ook echte mensen met echte levens.
0: Ja.
1: And it's none of our damn business.
0: Ja.
1: Snap je? Bedoel, wij gaan toch nooit het echte verhaal weten. Maar het is natuurlijk wel zo, als er op een gegeven moment dingen openbaar worden gezet. Ja, dan ga je het er wel over hebben.
0: Ja, het is ook ons werk.
1: Snap je? Maar het gaat wel over echte mensen.
0: Ja.
1: En ook dat kleine jongetje dat ik denk van, ik hoop dat ze het lekker uitvogelen met elkaar. En dan gaat hij met 100 mannen naar bed in een week, weet je wel. Leef je beste leven. Als hij daarop valt, go for it, weet je wel. Ja, wat moet ik zeggen?
0: Leef je uit.
1: Ja, wat moet ik zeggen? Ja,
0: ik hoop in ieder geval dat wat ik hoop van dit alles is dat, dat ze het zo oplossen dat dat jongetje er geen last van heeft. En dat,
1: precies.
0: En dat hij zijn vader en zijn moeder allebei kan zien.
1: Precies, dat is super.
0: Dat is, ja. Weet je, je mag elkaar niet mogen als vader en moeder. Ja, dat kan, we zijn mensen. Maar laten we hopen zeg maar, dat het gewoon goed komt met het kind. Als
1: zo
0: daar een probleem is en zo.
1: Zo is het, zo
0: dus,
1: is het.
0: Ja, Donna en Nanda hebben gesproken over dit.
1: Lekker roddelen. Lekker roddelen, wat

0: voor Fernando.
1: Sound the alarm, sound the alarm. Zometeen.
2: Vijf voor Fernando.
1: Vijf voor Fernando. Zo.
2: Het is weer zover. Hè?
1: Zo.
2: Heb je het gisteren gespeeld, Nando?
1: Ja.
2: Oké, wie had begonnen?
1: Die had ik in het ding gezet. Oh.
2: Rael?
1: Nee, wacht.
2: Oké, we vinden het wel. We vinden jouw systeem wel. We hadden even niet mijn strakke administratie, dus we moeten even kijken waar
1: Maar, oké, wacht.
2: Het is vast ergens te vinden.
1: Het is vast echt terug te vinden. Gaat helemaal goed komen. Van wie is het nummer In de Nacht en Pretty Girl Summer? Van wie is het nummer In de Nacht en Pretty Girl Summer? Geef daar antwoord op.

0: voor Fernando.
1: Ja, ja.
2: Sound the alarm, sound the alarm. Ja. We hebben gevonden wie er gewonnen heeft gisteren.
1: Ja.
2: David heeft gisteren gewonnen, dus die gaan we sowieso bellen. Maar ik zie heel vaak het antwoord Zoe Tauran in de NPO Luisterapp. En dat klopt niet helemaal, Nando. Dus misschien moet je die vraag toch even nog een keer stellen.
1: In de nacht en Pretty Girl Summer. Ze heeft...
2: Oh nee, nu ga je weer alles weg.
1: Ook de Phoenix Music Award een paar jaar geleden gewonnen voor Artist of the Year Female.
2: Ja, klopt, klopt. Niet alles weggeven. Nu.
1: Ja.
2: Als je niet kan slapen in de nacht. Precies die.
1: Ja, die.
2: Die.
1: Wie is dat die dat zingt?
2: It is a hot girl summer. It is a pretty girl summer. Nu weet je welke liedjes het zijn. Snap je?
1: 0909-3893. Nee, stuur gewoon door. Ik kan nog gewoon bellen, maar stuur het gewoon door via de NPO-luisteren.

0: Guys, dan is dit het spel voor jou. We hebben Joan en Mike aan de lijn. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Van wie is het nummer in de nacht? Pretty Girl Summer.
1: Jade Lauren.
2: De enige echte.
0: Ja, man. We gaan beginnen met Joan.
1: Oké.
0: Ben je ready?
1: Yes, let's go. Blauw, geel, grote winkel.
0: Blauw, geel, Jumbo?
1: Blauw. Zweten.
0: Oh, Zweten, Ikea.
1: Yes. Persoon die een gebit bekijkt.
0: Dat uit.
1: Yes. De artiest waar we net over hadden met die voetballer.
0: Cardi B.
1: Yes. Een grote groep maakt een groot gat en dan rennen tegen elkaar aan bij een concert. Hoe noem je dat?
0: Marshmallow.
2: Ja, net te laat. Sorry, net te laat. Net te laat. Zo, dit vond ik echt. Hij is de eerste die ooit zegt in plaats van tanden gebit. Super slim. Want dan, ja. ga je natuurlijk niet het woord erin zeggen. Dat vond ik echt heel scherp. Ik zou je een bonuspunt geven voor dat, maar zo werkt het helaas niet. 3 punten heb je.
0: Mooi man. Mike!
3: Goedemorgen.
0: You ready?
3: I'm ready.
0: 3, 2, 1, go!
3: Je zet het op je hoofd en je luistert muziek.
0: Koptelefoon.
3: Je legt er worstjes op in de zomer, kolen erbij, vuurtje.
0: Dat is barbecue.
3: Frietje met deuner en kaas erbij, saus erin.
0: Dat is kapsalon.
3: Insect, rood met zwarte stippen, staat voor geluk.
0: Bij, weg.
3: Nee.
2: Dat is toch niet rood?
0: Insect.
2: Dit is toch niet rood?
0: Lieve inspiration.
2: Ja.
0: Fuck.
2: Dat betekent dat het een gelijkspel is. 3 goed. En weer 3 goed. Dus ik begin bij Joan. Hoeveel streams heeft Jaja op Spotify ongeveer? Van oh Jaja, I have a Jaja.
1: 50 miljoen.
2: 50 miljoen. Mike, wat zeg jij?
3: Ik zeg 78 miljoen.
2: Het antwoord is 533 miljoen. Dus Mike zit er dichtst bij.

0: Same time, same place morgen, Mike, right here in the morning. Shout out to jou.
1: Jullie mogen mijn plek weggeven aan iemand.
0: Aan wie? Je wil je plek weggeven aan iemand?
2: Nou,
0: aan
2: wie dan? Johan, kan jij morgen?
3: Ja, zeker.
2: Nou ja, oké, dan heb je toch gewonnen.
1: Succes.
0: Top.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: 20 graden. Reskiezi met de nieuws van NOS op 3. Was popping. Praat nieuws met me. Let's go.
1: Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Mensen die zelf online medicijnen kopen zonder toezicht van een arts. Ze willen weten hoeveel mensen dat doen en waarom.
2: Het kan zijn dat deze mensen in eerste instantie wel zorg hebben gehad en in behandeling waren bij een arts, maar uit beeld zijn verdwenen. En dan willen we kijken hoe kunnen we ze weer toeleiden naar de zorg en zorgen dat de arts vinger aan de pols houdt. Maar het kan ook zijn dat het mensen zijn die geen vertrouwen hebben in de zorg en zelf op zoek gaan naar alternatieven.
1: De deskundigen van Trimbos vinden zelfmedicatie gevaarlijk, omdat er geen arts bij betrokken is, maar mensen soms ook online pillen bestellen waar iets anders in zit dan geadverteerd. Om het overvolle stroomnet te ontlasten, zet netbeheerder Stedin 4 gasgeneratoren neer in de buurt van Utrecht. Het gaat om plekken waar het niet lukt om op drukke momenten genoeg stroom te leveren aan huizen en bedrijven. De generatoren zorgen ervoor dat er op die momenten toch genoeg stroom is. En een kopje koffie drinken in de tuin is er even niet meer bij voor de inwoners van het Twentse dorpje Westerhaar. De bewoners worden geterroriseerd door de Colorado-kever. Een paar weken geleden zagen ze nog maar een paar kevers. Nu vangen bewoners iedere dag honderden per tuin.
3: De s'avonds in een uur of 5:30, 6. Dan is het net als er een invasie komt. Dan is het verschrikkelijk. Dan kun je die begint vooraan, ben achteraan, je kunt weer van voren beginnen.
4: Dus ik trap ze eerst dood en dan met stoffer een blik erbij. Maar dan heb ik er wel een 100 of 200 per keer. Hè?
3: Van de week had ik al wat in de slaapkamer op de koelkast. Ja, en wat kun je er verder aan doen?
1: Ja, niet zo heel veel. De gemeente zegt namelijk dat zij niet verantwoordelijk zijn voor ongedierte bestrijding in de tuin. De Colorado-kever is waarschijnlijk op zoek naar eten. Op het weiland in de buurt werden tot vorig jaar aardappelen verbouwd. De favoriet van de kever. Nu groeit er mais en dat lusten ze niet.
0: Maar god, wat een gedoe, man. Honderden. Die gasten die zijn aan het vermenigvuldigen. En dan komen ze met broer, neef, alles. Ze zijn ready.
1: Ja, maar dit wil je gewoon niet in je huis. Al die kevers. Ze zitten echt overal gewoon. Ja, het is echt... En je blijft maar bezig. Dus ja, het is echt even afzien voor deze mensen. En hopen dat de winter er snel aankomt.
0: Maar
1: ja, het ellende.
0: Ja, maar sterkte met dit, hoor.
1: Nou, inderdaad.
0: Maar
1: ja.
0: God. Fernando.

0: Robin met Hoog. Zometeen French Montana. Swae Lee met Unforgettable. Deze ga je ook niet vergeten. Dat overkomt mij niet. Deze zin vergeet je niet. Als je dat ook wel eens denkt, ben je niet de enige. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt namelijk dat 26% van de Nederlanders datzelfde ding denkt. Dat overkomt mij niet. Onder jongeren is dat zelfs 35%. Ja, luister. Maar de juiste gedachte maakt je interessant voor fraudeurs. Fraudeurs vinden dit geweldig. Ze verzamelen allerlei kleine stukjes informatie die je online achterlaat. En voor je het weet, overkomt het je toch. Hoe dit werkt en hoe je jezelf kunt beschermen, hoor je van fraude-expert Marco Hendricks van ABN AMRO. Marco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom zijn juist jongeren zo'n interessant doelwit voor fraudeurs?
1: Nou, jongeren zijn interessant omdat ze heel veel online zijn. Ze gebruiken natuurlijk de apps, de webshops, de games, social media. Juist op ook die platformen komen nepaccounts, valse winacties, de phishing links. De advertenties komen ook op dat soort platformen voorbij. En jongeren denken makkelijk over persoonlijke gegevens na, omdat ze denken niet interessant te zijn voor fraudeurs. Ze hebben het gevoel dat fraudeurs alleen maar achter het grote geld aangaan. Maar juist ook die kleine bedragen is interessant voor fraudeurs, want die kijken natuurlijk naar de massa. En dan telt het natuurlijk ook heel erg mooi op. Dus ook die 50 euro waarvan jij denkt, ja, waar gaat het over? Ja, keer 10.000 of keer 100.000 maakt bij elkaar natuurlijk een heel mooi bedrag voor een fraudeur.
2: Dus eigenlijk is de basis, als je geld hebt, kan je ook voor geld worden opgelicht. Maar hoe gebruiken die fraudeurs nou eigenlijk die, ja, zogezegd digitale kruimels eigenlijk, Marco, om dan uiteindelijk iemand op te lichten?
1: Ja, kijk, alles wat je online doet, hè, je laat overal spoortjes achter. Dus dat is opdrachten die je liked, wat je volgt. En dat doe je op TikTok, Snapchat, Facebook, LinkedIn. Overal deel je wel wat, hè. Foto's. Waar je op vakantie bent. En ze weten dus waar je gevoelig voor bent. En die snaar probeert een fraudeur te raken, waardoor je misschien wel heel snel denkt van, oh, dit heb ik altijd gewild, of daar liggen mijn interesses. En dan word je onvoorzichtig. En juist op die onvoorzichtigheid, daar pakt de fraudeur je. Dus ze hebben maar een heel klein beetje nodig om verhalen al heel en oprecht te laten lijken, maar ook om een snaar te raken bij jou, waardoor je geïnteresseerd raakt.
0: Ah, maar Marco, welke vormen van online fraude zien jullie op dit moment het vaakst bij jongeren?
1: Ja, bij jongeren is het natuurlijk per leeftijdscategorie wel een beetje verschillend. Maar we zien op dit moment veel jobscams. Hè, dus dat zijn netbanen waar wordt aangeboden dat je redelijk makkelijk geld kan verdienen. En dan blijkt je toch eerst een aanbetaling te moeten doen om te kunnen werken. Nou, dat is natuurlijk al iets vreemds. Hè, want als je gaat werken, hoor je geld te verdienen. Dus te krijgen en niet te betalen. Maar die zien we wel dagelijks langskomen. We zien de crypto blijft een interessante doelgroep. Dus ook voor de kleinere bedragen. Dus dat hoeft ook niet altijd in de 10.000 euro's te zijn. Maar dat begint soms ook maar met 100, 200 euro. En daar gaan ook heel veel nepberichten over de platformen heen. We zien het in de nepwebshops. Maar ook

0: zijn vandaag de dag?
1: Nou, eigenlijk al wat je zegt, hè, als je de wetenschap hebt dat alles al heel erg echt kan zijn, moet je eigenlijk bij alles afvragen, klopt dit ja of nee? En dan moet je je checks echt wel doen. Hè. Dus komt het e-mailtje wel echt van de afzender af die jij denkt van wie het moet zijn? De video's zijn echt, we doen al aan stemkloning, zien we al langskomen. De phishing mailtjes zien er exact hetzelfde uit als de bedrijven die het ook versturen. Ja. Dus kijk heel erg goed naar de afzender. Ook wanneer wordt zoiets verzonden? Is het logisch dat je het nu krijgt? Dat zijn wel de dingen, de signalen waar je nu wel het best op kan letten. Want ga er maar vanuit, het is bijna niet meer te zien of het nep of echt is.
2: Duidelijk. Nou, dankjewel Marco. Ben je benieuwd of jouw e-mailadres ooit betrokken is geweest bij een datalek? Controleer het dan. Ga checken. Check je hack. En waar kunnen ze dat allemaal doen?
1: Op checkyourhack.nl kan je kijken of jouw e-mailadres ergens is gelekt. En dan ben je nog meer gewaarschuwd. En verander je wachtwoorden ook bij regelmaat.
2: Top, maak hem super ingewikkeld.
1: Ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet, hè.
2: Ja, en dan vergeet je hem zelf. /deck, hashtag underscore deck, ja. Nee, top man. Dank je wel, Marco. We bellen snel weer. Thank you.
1: Ja,
2: Montana, Sway Lee, unforgettable. Vergeet je paswoord niet, jongen. Wees

0: als je tegen me praat.
1: Wat moet je doen als je tegen me praat?
0: Hey!
1: Hey!
0: New tunes.
1: Wat een dansje zeg.
0: We hebben heel veel dansjes gedaan, man.
1: Waar komt dat dan weer van?
0: Als we deze gaan posten op ons TikTok.
1: Oh nee.
0: We gaan die dansjes die we net hebben opgenomen gaan we posten, man.
1: Jij gaat die posten, ja.
2: Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
0: Ra!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl. Trek

bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater, 1,49.
2: Ja man, zometeen Jonah Fraser, J.R. met Panna Panna.
3: In the morning, Rens Kiesi, wat heb je voor ons?
4: Er komt een onderzoek naar zelfmedicatie. Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen hun pillen en zalfjes online zonder naar de huisarts te gaan. Het Trimbos Instituut wil weten hoeveel mensen dat precies doen.
5: Want een arts kan normaal gesproken kijken wat is de passende dosering, hoe lang mag je het middel gebruiken, zijn er contra-indicaties en dat toezicht valt nu weg. Daarnaast, de middelen die online verkrijgbaar zijn, zijn niet allemaal afkomstig uit de apotheek. Het kan zijn om namaakmedicatie en in dat geval kan de dosering anders zijn of kan de samenstelling zelfs totaal anders zijn en dat kan levensgevaarlijk zijn.
4: Onder meer spierverslappers voor bijvoorbeeld rugpijn en zware pijnstillers zijn populaire middelen die mensen op eigen houtje kopen. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran leveren intussen nog steeds weinig op. En Amerika maakt ook weer ruzie met Canada. President Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op veel producten uit Canada. Volgens hem zijn de maatregelen een reactie op wat hij omschrijft als oneerlijke handelspraktijken. Trump verwijt Canada op het gebied van auto's, alcohol en zuivel niet eerlijk te handelen en noemt het een discriminerende behandeling. En het is Blauwe Dinsdag en de dag van Elst, oftewel dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanochtend om 4 uur gingen de eerste wandelaars van start. En ook onze verslaggever Mark Hamer is er vroeg bij. Hij nam alvast een kijkje bij de verzorgingspost en zag tot zijn verbazing nu al mensen met blaren.
6: Nou, een kleintje geloof ik.
7: En eentje kunnen ze niet vinden.
6: Kunnen ze
7: niet
6: vinden?
7: Nou, maar een beetje geïrriteerd plekje.
6: Oké.
7: Dus,
6: dit is al snel, meneer.
7: Ja, maar kom maar goed hoor.
6: Ja, 12 kilometer, eerste medische verzorgingspost.
7: Ja, vorig jaar ook en daarna geen last meer gehad. Dus.
6: Oh, u bent het gewend?
7: Zeker, ja. Zeker. Komt goed.
6: Mevrouw, u heeft het gevonden, of niet?
8: Ja, het komt goed.
6: Hey, maar is dat normaal dat eigenlijk al zo vroeg er zoveel mensen komen?
8: Hier komen niet zo heel veel mensen vandaag.
6: Nee, maar ja, ik vind eigenlijk, ze zijn nog geen 2 uurtjes aan het lopen.
8: En... Ja, maar ze oefenen al de hele tijd, hè?
6: Ah, dat is ze. Van oefenen krijg je ook blaren.
8: Ja, wat dan?
4: Krijg je nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
9: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
11: Fernando.
2: It's the good vibes only, baby. Jonah Fraser en J.R. Panna.

0: harder moet worden opgetreden tegen agressie. Of horen dit soort opstootjes en emoties nou eenmaal bij de sport? Waar hebben we het over? Natuurlijk UFC Fight Argentinië. Ja, na het fluitsignaal dachten deze gasten, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan matten met de gasten waar we een pak slaag van hebben gekregen. De beelden zijn echt next level. Ik heb gisteren op mijn Instagram meteen en ander gepost erover. Fernando Halman op Instagram, check it out. Ik ben gewoon in shock. Je ziet me op een gegeven moment thee drinken met de verbazing op mijn gezicht. Ik snapte echt niet dat dat kon gebeuren. Ik snapte ook niet dat Messi, de team captain, op een paar meter afstand gewoon toekeek. Hij bemoeide zich niet ermee en ik denk van bro, jij bent team captain. Als er iemand verantwoordelijkheid zou moeten tonen, ben jij. En niet dat je verantwoordelijk bent voor de daden van een ander man. Maar jij bent de team captain. Ze kijken tegen jou op. Sommigen hebben zelfs jouw tatoeage op hun lijf zitten. Jij bent voor hun held. Een voetbalgod, om het zo te noemen. Jij kan toch makkelijk ingrijpen. Zeg, hé jongens, stop hè, dat doen we niet. Dat is niet sportief, onsportief gedrag. Maar vind je dat er harder opgetreden moet worden? Donna, mijn sister, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vind eigenlijk van wel. Want kijk, er wordt natuurlijk wel tegen opgetreden in de vorm van een geldboete. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar die rode kaart. Nou, er is één rode kaart gevallen en voor de rest gele. Dat was ongeveer €125.000 aan boetes voor de club uiteindelijk, voor Argentinië. Maar ik vind het heel hypocriet als jij een hele halftime show maakt met oh, we need more love, World Cup, hallelujah, World Cup is peace. En ondertussen na een wedstrijd mogen spelers, en we weten allemaal welke spelers, mogen gewoon andere spelers in elkaar gaan lopen neppen. Dan beter geef je geloofwaardigheid kwijt als je dat toelaat. Want ik denk, er gaat zoveel geld om in voetbal. Als je dat alleen maar met een, ja, met een geldboete, zeg maar, gaat bestraffen. Ik weet niet hoeveel iemand voelt van 125.000.
0: Nee.
1: Als een speler alleen al 40 miljoen verdient.
0: Ja.
1: Dan is dat een soort van, ja, dat is even die boete die voor die parkeerboete die op je mat valt.
0: Zij lachen gewoon, man. Zij lachen.
1: Want het is echt die parkeerboete van €75 waarvan je wel even baalt. Maar de volgende keer vergeet je ook weer je meter uit te zetten. Snap je wat je wat ik bedoel?
0: Hij doet niet pijn genoeg.
1: Dat is
0: het. Hij doet niet pijn genoeg. Want als je kijkt naar wat ze hebben gekregen. De winnaar, Spanje, die kreeg 51 miljoen als team zijn, als groep zijnde. De runner-up, dus Argentinië dus, kreeg 34 miljoen. Dus dan kunnen ze die bond van 150.000 makkelijk betalen.
1: Yeah.
0: Engeland kreeg 30 miljoen en Frankrijk 28 miljoen. Zie je, het scheelt niet veel. Als jij de derde of de vierde plek bent, het scheelt maar 2 miljoen. Maar in ieder geval, en daarna zijn er allemaal mensen, de quarterfinalist, nummer 5 tot en met 8, krijgt 20 miljoen. Dus iedereen verdient.
1: Iedereen verdient, maar ik er gaat nu wel een soort van onderzoek starten, heeft de FIFA gezegd. Maar bijvoorbeeld Paredes, die dan ook echt geslagen heeft, die wordt niet genoemd nog in het onderzoek. Dus ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren.
0: Ja, dat is vreemd gedrag, man. Echt vreemd gedrag. Vind jij dat er tijdens voetbal harder moet worden opgetreden tegen agressie? Of denk je bij jezelf, dit soort opstootjes en emoties horen nou eenmaal bij topsport? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: 24 hours. In 24 uur kan heel veel gebeuren. Nou, je hebt het in ieder geval gezien bij de voetbalwedstrijd, der voetbalwedstrijden. Argentinië tegen Spanje.
1: Nou, ik vond het niet de wedstrijd ter wedstrijden, moet ik zeggen. Ik heb spannendere dingen gezien. Maar daar hebben we het helemaal niet over. Maar om nou te zeggen, het was de wedstrijd.
0: Nou, het was de Mortal Kombat wedstrijd van FIFA. Er werd gewoon gevochten. Nou, ja, ik had niet gedacht dat ik keek naar de UFC fight. Maar
1: boxing influencers.
0: Ja, het is ongelofelijk, man. Echt, ik dacht echt. Kijk, sowieso als Argentinië voetbalt. Die gasten spelen echt nasty, hè? Die tackelen heftig, die schoppen je, die duwen. Ik denk van, maar het is voetbal, hè? Het is geen. Oké. Maar wat ik zag aan het einde, en ik denk zeg maar, bijna iedereen heeft dat moment gezien, dat je dus daadwerkelijk voetballers met elkaar zag matten. Maar het was meer Argentinië die aan het beuken was. Ik denk van, jammer, man. En toen Spanje werd gehuldigd, toen draaiden ze gewoon zijn rug gewoon. Ze keerden hun rug naar het podium. Dacht ik, oh, maar dat is ook disrespect.
1: Ja,
0: maar als je niet hebt gewonnen, ja, is kut.
1: Maar de vraag waar het over ging was eigenlijk van, vinden we nou dat er tijdens dat voetbal harder moet worden opgetreden tegen agressie? Of horen dit soort opstootjes en emoties nou gewoon eenmaal bij zo'n topsport? Zijn de meningen echt verdeeld over Moreno? Die zegt namelijk, had ik niet per se verwacht deze reactie. Een beetje emotie hoort er nou eenmaal gewoon bij. Zolang het bij het liefst verbaal blijft of in ieder geval wel een beetje respect hebben, maken opstootjes en vechten deel uit van de sport. Laat ook zien dat je passie voor de sport hebt.
0: Ja, maar je hebt passie en je hebt zeg maar ignorance.
1: Leg uit.
0: Nou kijk, passie snap ik. Dat je hebt verloren en dat je dan boos bent. Ah, fuck. En dat je boos bent. En dat je met iets gooit. Snap je? Dat je met, als je aan het gamen bent, gamers kennen dit. Dat je met die joystick soms gooit. En dan moet je vervolgens weer naar Mediamarkt een nieuw gaan halen. Maar die emoties snap ik.
1: Wat is een joystick?
0: Dat ding in je hand.
1: Die gameconsole.
0: Oh. Ja, dat ding. Ja, ik kom in de tijd toen een joystick werd genoemd.
1: Generatie club.
0: It was a joy and I give a lot of stick. Maar in ieder geval, dus ik snap die emoties. Maar ik snap de emotie niet dat je andere mensen gaat aanvliegen op het veld terwijl je een professional bent. Je bent een professional. Je bent iemand die dit voor je werk doet. Dit is jouw werk. Je gaat ook niet als je gaat optreden en in een voorprogramma van iemand en een andere persoon treedt veel beter op dan jou of krijgt meer applaus, dan ga je ook niet die mensen aanvallen. Je bent een professional. Doe gewoon je ding. Dan had je gewoon beter moeten voetballen. Dan had je beter gewoon moeten schitteren op het veld en had je gewonnen. Niet boos zijn omdat het is even de tijd voor iemand anders. Snap je? Dat is. En dan zie ik Messi. Hey, amazing voetbalplayer. En luister, ik ben geen voetbalkenner. Maar ik weet, en ik heb gehoord van alle voetbalkenners, he's one of the greats. Top. Maar ik let daar niet op. Ik let op hoe je bent als mens. Wat mij choqueerde was de beeldopnames ik zag dat hij toekeek dat zijn teamgenoten aan het vechten waren met de Spanjaarden. En toen dacht ik, maar als teamcaptain, als mens, grijp je toch in. Dan roep je toch die gasten van, hey, durf normaal. Je hebt beeld, ik heb Donna de beelden laten zien. Donna, wat zag jij?
1: Wat zag ik?
0: Maar Donna keek objectief, ik liet haar de beelden zien.
1: Ja. Nou ja, je ziet vooral inderdaad een Messi die gewoon met zijn armen op zijn zij echt naar de vechtpartij zit te kijken. En ik heb daar twee meningen over. Enerzijds denk ik, hoe kan je zo relaxed naar kijken? Hoezo doet het je helemaal niks? Aan de andere kant denk ik van, die man was bezig met 2K voor zichzelf af te sluiten. Die heeft toch ook helemaal geen zin om daar, wat moet hij gaan doen? Erin springen?
0: Nee, Donna, hij had gewoon.
1: Maar hij was met iets heel anders bezig voor zichzelf.
0: Ik weet waar hij mee bezig was. Er waren 3 camera's op hem. Hij vond dat moment belangrijker. Nee, maar kijk, ik wil nooit. Je weet hoe ik ben, hè? Ik haat mensen die judgen. En ik oordeel zeker niet. Maar ik ben wel een team person. Als jij in een situatie zit, jij bent aan het vechten. Ik kan toch niet. Hoe zou jij mij aankijken als ik bijvoorbeeld, als jij de beelden terugziet, jij had mij hulp nodig of ik kon ingrijpen, maar vervolgens ben ik bezig met een filmpje voor 20 jaar Fernando. Een nieuw item.
1: Mijn volgende verjaardag was je misschien niet uitgenodigd.
0: Had ik ook geen eten gegeten gekregen. Dat was
1: precies.
0: Nee, maar snap je hoe. Ik vind dat niet kunnen. En ik heb daar moeite mee. Omdat ik denk van, bro, je bent daar als team. Je had kunnen helpen, man. Je had gewoon kunnen zeggen tegen die boys, hey boys, kom op, laten we normaal doen. We staan verschut. als jij gaat kijken naar je matties die rare dingen doen en je grijpt niet in.
1: Maar het was niet het moment, denk ik, Nando. Het was gewoon niet het moment voor hem. Hij was zijn carrière aan het afsluiten. Dat wil je toch niet met
0: maar
1: die...
0: Maar hun gedrag overschaduwt wat hij aan het doen was.
1: Als hij mee had gedaan, al helemaal.
0: Nee, als hij mee had gedaan, zou ik zeggen, hé, wat een grootste man, hè. Op het moment dat hij egoïstisch had kunnen zelf voor zijn.
1: Maar ik vind het niet egoïstisch.
0: Oké. Okay.
1: Ik vind het niet, want hij is bezig om zijn legacy af te sluiten. Dat wil hij toch niet al vechtend doen?
0: Nee, maar die legacy wordt afgesloten met een gevecht met deze guys.
1: Nee, maar hij heeft er nu juist niks mee te maken. Jij gooit hem er weer in, maar hij heeft eigenlijk niks ermee te maken.
0: Ja, maar als teamplayer, man. Kijk, hoe het is, mensen, bekijk het gewoon maar, jongen.
1: Nou, ja, zeg. Ja, nee. Laat die man.

0: Laura Check.
1: Zometeen. De moordende minuut. Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. Je geeft nu de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben, dan is het Hoombaya. Of denk je Hoomba nee? Nee, doe gewoon je best en geef jezelf op. Hoe heet de animatieserie met de personages Bart, Lisa en Homer? Gele poppetjes, ja. Hoe heet de animatieserie met personages als Bart, Lisa en Homer? Laat ze doorkomen via de NPO Luister-app.

0: wordt best wel zonnig. Met een beetje buien hier en daar, maar daar moeten we het mee doen. Met Skeezy met de nieuws van Animals of Dreams. Good morning.
1: Goedemorgen. In en rond Nijmegen liggen grote stapels blarenpleisters klaar voor de deelnemers aan de Vierdaagse. Vanochtend om 4 uur zijn de deelnemers van de 50 kilometer toch gestart. En alweer een stukje verderop kwam verslaggever Mark Hamer de kopgroep tegen.
2: Oh, lekker hoor. Ja. Ja, mooi groepje hier.
3: Ja, er zit wel lekker tempo in. Hè.
2: Ja.
3: Ik dribbel er even mee.
2: Kun je het ook bijhouden?
3: Ik dribbel gewoon heel langzaam mee. Maar u bent een beetje aan het snel wandelen.
2: Nou ja, dit is... Het is een wandelprestatietocht.
3: Ja, nee, precies. Wat voor editie wordt het voor u?
2: Nou, voor mij de 10e keer. En ik hoop dat ik heel blijf. Daar gaat het om.
3: Waar zit het probleem dan?
2: Er kan van alles tegen zitten. Je kan vallen, je kan struikelen, blaren krijgen. Maar goed, tot nu toe is dat...
3: Hoeveel kilometer zitten we nu ongeveer eigenlijk?
2: 12. We zitten op 12 kilometer.
3: Nou, ik wens u veel succes vandaag.
2: Oké.
3: Dag heren, dag.
1: Aan de internationale Vierdaagse afstand Marsen Nijmegen, zoals die officieel heet, doen zo'n 47.000 mensen mee. Zij finishen vrijdag op de Via Gladiola in Nijmegen. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate willen voorkomen dat ze worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Dat bleek op de eerste rechtszitting nadat ze afgelopen weekend in Florida werden opgepakt. Ze werden daar gearresteerd op het verzoek van het Britse OM. Dat verdenkte influencers onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Er lopen tientallen aanklachten tegen ze. De twee staan bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Bij de rechter in Miami spraken de broers zelf niet, maar hun advocaat liet weten het niet eens te zijn met het Britse verzoek. En een vrouw uit België zal haar vakantie in Frankrijk niet zo snel vergeten, is te lezen bij het AD. Ze had als tussenstop een Airbnb geboekt. Toen ze daar aankwam, deed de toegangscode van het appartement het niet. En ook was de reservering opeens gecanceld. Op de deur zag de vrouw politielint hangen met de tekst Tentative de meurtre, oftewel poging tot moord. Het appartement was verzegeld door de politie omdat er vermoedelijk een moord was gepleegd. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Begin juni werd er bij het appartementcomplex een tiener van 17 zwaargewond gevonden die later in het ziekenhuis overleed. De Belgische vrouw heeft haar geld teruggekregen en een Airbnb-waardebon.
0: Fernando. Zometeen spelen we de moordende minuut. Dit is Russian. Rauw en

0: Yo, de video, what's cracking?
1: Yo, man, gaat goed.
0: Good morning. Ben je helemaal klaar met het WK?
1: Ja, toch?
0: Ja, toch? Was je blij? Heb je favoriete land gewonnen? Ja, of?
1: Lamine!
0: Hi.
2: Lamine Yamal! Ja, toch.
0: We gaan hem morgen niet spelen, man. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
3: De moordende minuut.
0: Hoe heet de animatieserie met personages als Bart, Lisa en Homer?
1: De Simpsons.
0: Welke rapper ken je van de hit Sicko Mode, Goosebumps en Fiend?
1: Travis,
0: jazeker. Welk automerk heeft een stijgerend paard als logo?
1: Mustang. Ferrari.
0: Juist. Hoeveel minuten zitten er in een uur?
1: 60.
0: Welk superheld wordt ook wel The Man of Steel genoemd?
1: Superman.
0: Bij welk voetbalclub speelt Virgil van Dijk?
1: Liverpool.
0: Wat zijn de kleuren van de Italiaanse vlag?
1: Rood, groen en wit.
0: Wat vieren we dit jaar op 26 april? Wat vieren we?
1: Koningsdag.
0: Ja. Wat drinken Kulas en Blanke op hun tune met Henkie T?
1: Dom Perignon.
0: Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen?
1: 24.
2: Bijna, man.
0: Hoeveel?
1: 21.
2: Ja, was op tijd. Hij had het al gezegd, maar we hoorden het niet. Ja, oké. Okay.
0: Ja, duidelijk.
2: Ja. Zo, ja.
0: Het is, ja, we're all gonna make it. You made it. Dus, in Mortal Kombat zouden ze zeggen... Flawless victory.

0: man.
1: Lekker bezig, man. Heb je goed gedaan.
2: Is normaal.
0: Is normaal. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk.
1: We gewoon nog een woorden willen spelen.
0: He came, he saw, he conquered. Hij zegt, het is gewoon een maal van mij, joh.
2: Ja, toch.
1: Lekker bezig. Nou, kijk wat hij krijgt. Wat krijgt hij?
0: Ja, dat weten wij dus eigenlijk niet wat hij krijgt. We hebben niks doorgegeven gekregen. Dus ik weet het niet. Oprecht, ik weet het normaal altijd, maar ik weet het gewoon even een keer niet. Ik ga er achteraan en dan ga je ontvangen wat je verdient. Je verdient altijd meer, maar toch ga je iets krijgen.
2: Is goed.
1: Is goed.
0: We gaan er achteraan.
1: The Mystery Project komt jouw kant op. Alleen maar good vibes. Je hebt het goed gedaan, man. Gewoon alle 10 goed, man. Dus shout-out aan jou en tot gauw.
2: Ja, toch. Dankjewel, man.
0: Ciao, man.

0: Bubba and Jeremiah Serrano Secret.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, ready, ready.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwe en

0: Nieuwe geluiden, verfrissende sounds. Nandolik Sound System, baby. Check en volg die playlist voor alle nieuwe releases. Tracks waarvan ik denk, die horen ook in jouw playlist terecht. Let's get it, man.
1: Nando Champions League.
0: KM, blijf rustig.
2: I am back.

Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: Winder Singh, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
4: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepen.

0: Zometeen de overheerlijke mix van de one and only Miguel Keitel. Reskeezy met het nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'? Wat heb je voor ons?
1: Op 4 plekken in Utrecht komen gasgeneratoren te staan vanwege het overvolle stroomnet. Die moeten een paar dagen per jaar grote pieken kunnen opvangen, zodat ook op die piekmomenten bij iedereen de stroom het blijft doen. Maar ja, die generatoren draaien dus op gas en daar wilden we eigenlijk juist vanaf.
2: Dat was ook juist het dilemma wat wij hadden. Alleen omdat het stroomnet zo vol zit en wij wel in die piekperiodes ook de bedrijven willen voorzien van energie, hebben we toch deze afweging gemaakt. En ja, wij noemen het transitiegas of een beetje grijs voor groen, omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
1: Die gasgeneratoren zullen waarschijnlijk alleen nodig zijn op koude winterdagen. Dan gebruiken mensen massaal elektriciteit om huizen en bedrijven te verwarmen en te verlichten. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt dat ze binnen 2 weken camera's gaan ophangen om die bekeuringen uit te kunnen delen. Sinds dit weekend mogen er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug. Die is onderdeel van de A27. Er is ontdekt dat het staal op sommige plekken niet sterk genoeg is. Het verbod wordt door sommige chauffeurs genegeerd, maar dat gaat dus binnenkort geld kosten. Boze reacties uit Canada op nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Trump. Hij komt met een extra belasting van 50% op veel Canadese spullen. Hij noemt de handel met Canada oneerlijk en is ook boos omdat de rook van de bosbranden in Canada voor slechte luchtkwaliteit in de VS zorgt. De premier van de Canadese provincie Ontario reageert gefrustreerd.
3: So, you know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to these bunch of rubbish.
1: Vorig jaar schoot Canada de VS te hulp toen ze in dat land juist last hadden van grote bosbranden. En Feyenoord verliest middenvelder Hang In Bom. De Zuid-Koreaan gaat naar FC Porto en die club zou daar 4,5 miljoen euro voor betalen. Hang speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord en scoorde 4 keer. Op de clubsite neemt hij afscheid. Hij zegt dat hij op veel plekken is geweest in zijn carrière, maar dat Rotterdam en de Kuip speciaal voor hem zijn. Krijg je nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: zometeen Kevin, Roxy Dekker, Je hebt mij, Broederliefde, Maak me niet heet. Ja jongen, het is 23 graden vandaag jongen. Maar het is ontspannen toch? Met het nieuws van NOS 3. It was popping. Good morning.
1: Goedemorgen. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat hangt binnen 2 weken camera's op die kentekens scannen en boetes versturen voor vrachtwagens die er toch overheen rijden. De transportsector zegt tegen Hart van Nederland dat de kosten zo alleen maar oplopen.
2: De transportsector is de laatste maanden sowieso al geraakt qua extra kosten, de kilometerheffing, ongelooflijk hoge brandstofprijzen en er wordt dus een ongelooflijk lastige opgave voor transportondernemers om nog rendabele ritten uit te kunnen voeren.
1: Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt. Daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat gebeurt soms toch. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Ze willen weten hoeveel mensen zelf online medicijnen kopen zonder toezicht van een arts, want dat gebeurt steeds meer. Deskundigen van Trimbos vinden dat gevaarlijk omdat er geen arts bij betrokken is en het soms ook om namaakpillen gaat. En de een leeft er het hele jaar naartoe en de ander zegt mij niet gezien. De Nijmeegse Vierdaagse is weer van start. Zo'n 47.000 mensen lopen vandaag de Dag van Elst, vernoemd naar de plaats die ongeveer halverwege de route ligt. En bij de eerste verzorgingspost langs de route in Slijk-Ewijk zag verslaggever Danny Simons deze mensen even uitrusten.
3: Ja. Dit is voor mij de derde keer. Maar gewoon eventjes rustig opstaan, het is altijd fijn. Hè? Nou, we hebben nu een kleine 10 kilometer, 10,5 gelopen, dus dat is prima.
4: Ik kijk eventjes naar uw been.
5: Ja,
4: dat ziet er niet goed uit.
5: Nee, ja, het idee was dat ik nog ging volleyballen een week van tevoren. Maar dat was niet helemaal een goed idee, want dat doe ik normaal nooit.
4: Wat is het geheim?
6: 53 jaar trainen.
1: Ja, dat zo. Dus.
0: Ja, ik vind het zo knap dat mensen hier aan meedoen. Het is al 3 jaar geleden sinds dat ik de Vierdaagse...
1: Ja, daar heb je nog een trauma van.
0: Ja, ik heb nog 6 trauma. Ik ga het nooit meer doen. Dit is misschien nog wel de Dam tot Dam loop. Dat wil ik nog wel doen. Misschien voor een goed doel. Dat ga ik door naar overtuigen mee te doen. Maar nee man, Nijmeegse Vierdaagse. Oh.
1: Maar heb je er ook wel een beetje van genoten? Of ook eigenlijk helemaal niet?
0: Wat ik mooi vond, moet ik ook zeggen. Want je moet niet alleen maar negativiteit uit. Wat ik mooi vind is de saamhorigheid van mensen. Je voelt echt dat 47.000 mensen bij elkaar komen met één doel. En het is allemaal om het uit te lopen. Het is heel veel gezelligheid tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Super lieve mensen. Ik mocht op een gegeven moment toen ik pijn had, kon ik gewoon met mensen in de tuin zitten. Gewoon even chillen, bijkomen. Dus ik voel wel de liefde, man. Arnhem, Nijmegen. Echt major love. Dus dat is echt... Er komt wel heel veel warmte er vanaf. Mijn gezeur over de Nijmeegse Vierdaagse heeft te maken met mijn eigen tekortkoming en het feit dat ik gewoon niet heb voorbereid. Maar de gezelligheid is daar op en top.
1: Nou, ja, alleen daarom zou ik, dan kan je misschien nog een keer gaan lopen dan met training.

0: money heen.
1: Ik ben geen voetbalkenner, maar ik weet, en ik heb gehoord van alle voetbalkenners, he's one of the greats. Top. Maar ik let daar niet op. Ik let op hoe je bent als mens. Wat mij choqueerde was de beeldopnames ik zag dat hij toekeek dat zijn teamgenoten aan het vechten waren met de Spanjaarden. En toen dacht ik, maar als teamcaptain, als mens, grijp je toch in. Dan roep je toch die gasten van, hey, doe van normaal. Je hebt beeld, ik heb Donna de beelden laten zien. Donna, wat zag jij?
2: Wat zag ik?
1: Want misschien lijkt het alsof
2: ik het zeggen. Okay,
1: maar
2: ja.
1: Donna keek objectief, ik liet haar de beelden zien.
2: Ja. Nou ja, je ziet vooral inderdaad een Messi die gewoon met zijn armen op zijn zij echt naar de vechtpartij zit te kijken. En ik heb daar twee meningen over. Enerzijds denk ik, hoe kan je zo relaxed naar kijken? Hoezo doet het je helemaal niks? Aan de andere kant denk ik van, die man was bezig met 2K voor zichzelf af te sluiten. Die heeft toch ook helemaal geen zin om daar, wat moet hij gaan doen? Erin springen?
1: Nee, Donna, hij had gewoon.
2: Maar hij was met iets heel anders bezig voor zichzelf.
1: Ik weet waar hij mee bezig was. Er waren 3 camera's op hem. Hij vond dat moment belangrijker. Nee, maar kijk, ik wil nooit, je weet hoe ik ben, hè? Ik haat mensen die judgen en ik oordeel zeker niet. Maar ik ben wel een team person. Als jij in een situatie zit, jij bent aan het vechten. Ik kan toch niet. Hoe zou jij mij aankijken als ik bijvoorbeeld, als jij de beelden terugziet, jij had mij hulp nodig of ik kon ingrijpen, maar vervolgens ben ik bezig met een filmpje voor 20 jaar Fernando. Een nieuw item.
2: Mijn volgende verjaardag was je misschien
1: snap
2: niet
1: je?
2: Uitgenodigd.
1: Had ik ook geen eten gegeten gekregen. Dat was
2: precies. Een,
1: nee, maar snap je hoe. Ik vind dat niet kunnen. En ik heb daar moeite mee. Omdat ik denk van, bro, je bent daar als team. Je had kunnen helpen, man. Je had gewoon kunnen zeggen tegen die boys. Hey boys, kom op. Laten we het normaal doen. We staan verschut. Als jij gaat kijken naar je matties die rare dingen doen en je grijpt niet in.
2: Maar het was niet het moment, denk ik, Nando. Het was gewoon niet het moment voor hem. Hij was zijn carrière aan het afsluiten. Dat wil je toch niet met
1: maar
2: die.
1: Maar hun gedrag overschaduwt wat hij aan het doen was.
2: Als hij mee had gedaan, al helemaal.
1: Nee, als hij mee had gedaan, zou ik zeggen, hé, wat de grootste man, hè. Op het moment dat hij egoïstisch had kunnen zelf voor zijn.
2: Ik vind het niet egoïstisch.
1: Oké.
2: Ik vind het niet, want hij is bezig om zijn legacy af te sluiten. Dat wil hij toch niet al vechtend doen?
1: Nee, maar die legacy wordt afgesloten met een gevecht met deze guys.
2: Nee, maar hij heeft er nu juist niks mee te maken. Jij gooit hem er weer in, maar hij heeft eigenlijk niks ermee te maken.
1: Ja, maar als teamplayer, man. Kijk, weet je, het is Messi. Bekijk het gewoon maar, jongen.

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: alles doet. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Sander Sink, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via fawakafest.com.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Zometeen muziek van Joe Dwetfilet. Eerst het nieuws met Renske van NOS op 3. Hallo Renske.
3: Goedemorgen. In Indonesië moeten 19 mensen de cel in omdat ze een babyhandelnetwerk hadden. Ze kochten baby's van vrouwen in geldnood en verkochten die door aan voornamelijk mensen in Singapore, vertelt correspondent Saskia Konninger.
4: Er werd gezegd, nou, wij weten een manier om tot adoptie over te gaan. En sommige gezinnen kregen zo'n 200 tot 250 euro voor een baby. En dan was voor de mensen die de baby's afstonden niet duidelijk wat er met die baby ging gebeuren. Namelijk dat ze helemaal in Singapore terechtkwamen in dit geval.
3: Er zouden op die manier 34 Indonesische baby's zijn verhandeld. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate willen voorkomen dat ze worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Dat bleek op de eerste rechtszitting nadat ze afgelopen weekend in Florida werden opgepakt. Ze werden daar gearresteerd op verzoek van het Britse OM. Dat verdenkt de influencers onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Er lopen tientallen aanklachten tegen ze. De twee staan bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Bij de rechter in Miami spraken de broers zelf niet, maar hun advocaat liet weten het niet eens te zijn met het Britse verzoek. Leerlingen in groep 8 krijgen een hoger middelbare schooladvies als ze in een matige klas zitten, staat in een onderzoek waar Trouw over schrijft. Dus zit je in een matige klas en ben je goed, dan krijg je een hoger schooladvies dan wanneer je in een goede klas zit en jij een middenmotor bent. De onderzoekers hadden niet verwacht dat de positie van een kind in de klas zo bepalend zou zijn. En het is een uitstekend perenjaar. Nederlandse telers kunnen waarschijnlijk 10% meer plukken dan vorig jaar. En al die extra oogst gaat wel naar het buitenland, want hier wordt de peer steeds minder populair. En daar baalt deze perenboer natuurlijk van.
5: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
3: In plaats van peer zijn we de laatste jaren vooral meer tropisch fruit gaan eten, zoals mango en meloen. Krijg je nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Dankjewel, Renske.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
2: Zometeen wat morning motivatie voor je tijdens Rewind. Er is nog muziek van Joe Dwetfilet en dit is Christian D.

0: Good morning, Tante Chanel. Wat leuk om jou een keer te horen bij Rewind. Ik ga van je show genieten.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind. Ja, vandaag niet met Quincy een hele goede morgen. Vandaag met Tante Chanel. En nou ben ik alles behalve een ochtendmens. Mijn show begint altijd om 1 uur 's middag, dus 9 van de 10 keer kan ik lekker uitslapen. Maar vandaag ben ik vroeg voor je opgestaan en ik ga gewoon helemaal in de energie om jou je werkdag doorheen te trekken. En ik heb gelijk ook wat motivation voor je. Ik zag gisteren een post van Top Notch, want er is een nieuwe release uitgekomen. Ja, normaal altijd op de vrijdag, maar dus op de maandag. Want het is een beetje Monday Motivation van KM. Blijf rustig, zijn nieuwe tune. Ik vond hem persoonlijk heel erg lekker. Een beetje de energie erin, maar niet te veel. Perfect bij de morning. Zometeen gaan we natuurlijk een hele leuke ochtend ervan maken met alle gebruikelijke items die je van Quincy kent. Maar dan vandaag met een klein beetje Tante Chanel erachter. Dit is Blijf Rustig, KM hier op Phonics.

Cat hier op Phonix. Woman. Hey, zometeen heb ik twee echte Phonix tunes voor je. Prachtig door elkaar gemixt. Instrumental van de ene, vocalen van de andere. Ik wil van jou weten welke twee tunes zijn het. Zometeen dus de morning mashup. En jij en ik gaan luisteren naar J. Cole en Lil Baby. Maar eerst Ronnie Flex met de dikste.

0: careful. And it left so many RIP. Pride is the devil. And I think it got a hold on me. Pride is the devil.
1: Ja, ik wist het eerst niet en ik was dus al verliefd geworden. En toen kwam ik er via een vriendin achter, want die zei van ja, het klopt niet. Hij is nooit 17.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben je echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.

0: Yo Silvio en Young Felix hier op Phonics. Zometeen muziek van de enige echte winnen. Maar in de ochtend moet je je brein meerdere keren wakker maken. Weet je, soms kak je een beetje in. En de perfecte manier om wakker te worden is mee te doen met onze Phonics spelletjes.
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: Ja, het is weer tijd om jouw muziekkennis te testen. En dit is echt een super simpel spel. Ik heb hier twee echte Phonics tunes door elkaar gemixt. De vocalen van één en de instrumental van andere. Van de andere. Ik wil van jou weten welke twee tunes zijn het. Pak je NPO-luisteraar er alvast bij en luister even heel goed mee.

0: Shop.
1: Ja, en wil jij dus die Phonics goodie winnen, de Phonics mini voetbal, dan moet je nu je NPO-luisteraar erbij pakken en mij vertellen welke twee tunes hoorde je net.

0: jij vandaag de morning mashup kunnen raden?
1: In the morning. Morning mashup.
0: Ja, jij en ik spelen dagelijks het spel. Nou ja, Quincy en jij vandaag valt Tante Chanel voor me in. En ik heb weer twee heerlijke tunes uit de Phonics bibliotheek gemixt in één tune samen. En het was aan jou om te raden welke twee tunes je hoort. Er zijn een hele hoop dingen binnengekomen. Maar dat we... voordat we daarnaar gaan luisteren, wil ik nog één keer de morning mashup aan je laten horen.

0: Shop. Nou, wat is er binnengekomen? Ik hoor Tuesday van Jonna, zegt Dylan. Nou, ik kan je zeggen, dat is helaas fout. Ik kreeg een berichtje van Riley, FMG en Frenna. Maar jij en ik kregen ook een memo van Reno.
1: Ja, Tante Chanel, zo, my love, Jonna Freese, Frenna. En Don Julio Papi, Lil Kleine en Jonna Freese. Hey, fijne uitzending, man.
0: Don Julio Papi, nou ja, Don Julio Daddy. Laten we even gaan luisteren. Waren dat de

0: Ja, Reno, jij was de allereerste die het goed had. En dat verdient natuurlijk een prijs. Jij krijgt de mooie Fanix mini-voetbal naar je huis opgestuurd. Hartstikke gefeliciteerd. En ik heb gezien, veel mensen in de NPO-luisterapp hadden het goed. Maar je moet de allereerste zijn. Dus morgen weer een nieuwe Morning Mashup. Morgen weer een nieuwe kans op een Fanix mini-voetbal. Jij en ik gaan luisteren naar muziek van Amy Grace en SCSB. En zometeen een kleine banger in de playlist Dada, GTO.
1: Papi, wat zeg je, man?

0: Oké, ik weet niet wie dit moet horen bij Funix, maar luister dan. Chanel die hoort gewoon eigenlijk medewerker van de maand te krijgen. Deze tanga valt voor alles en iedereen in. Minimaal medewerker van de maand en een kleine bonus mag er ook bij.
1: Nou, iedereen, zal ik je wat zeggen? Ik heb het bericht gewoon net doorgestuurd via de mail naar mijn baas met vind ik zelf ook. Dus laten we het hopen. Nee, ja, ik vind het gewoon leuk om met jou te zijn. Ik vind het leuk om radio te maken. En ik vind het ook leuk om bangers voor je te draaien. Niet helemaal ochtend, maar is toch wel een lekkere. Geniet ervan.

0: Zometeen muziek van Idali en Ronnie Flex hier op Phonix. Je luistert nog steeds naar Rewind. Vandaag niet met Quincy, maar met Tante Chanel. Dit is Terug naar Toen van Boef en Lijpen.
1: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef, man.

0: Na de reclame. Rewind door je speakers met Emiliana. Maar eerst, Renske, wat zit er in het nieuws?
1: Ja, rijd je straks nog met je vrachtwagen over de Merwedebrug, dan krijg je een boete. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Dat hoor je allemaal naar muziek van...

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije, maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark

0: Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Zometeen muziek van CK. Eerst het nieuws van NOS op 3. Hi Renske.
6: Hoi. Er komt een onderzoek naar zelfmedicatie. Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen hun pillen en zalfjes online zonder naar de huisarts te gaan. Het Trimbos Instituut wil weten hoeveel mensen dat precies doen.
7: Want een arts kan normaal gesproken kijken wat is de passende dosering, hoe lang mag je het middel gebruiken, zijn er contra-indicaties en dat toezicht valt nu weg. Daarnaast, de middelen die online verkrijgbaar zijn, zijn niet allemaal afkomstig uit de apotheek. Het kan zijn om namaakmedicatie en in dat geval kan de dosering anders zijn of kan de samenstelling zelfs totaal anders zijn en dat kan leven gevaarlijk zijn.
6: Onder meer spierverslappers voor bijvoorbeeld rugpijn en zware pijnstillers zijn populaire middelen die mensen op eigen houtje kopen. Ondanks de verloren finale is de Argentijnse voetbalploeg in eigen land toch feestelijk ontvangen. Duizend mensen stonden te wachten, maar Messi kregen ze niet te zien. Die vloog naar de finale meteen door naar Miami, waar die woont. Rijd je straks nog met je vrachtwagen over de Merwedebrug, dan krijg je een boete. De brug moet versterkt worden en tot die tijd mag er geen zwaar verkeer meer overheen. Maar veel vrachtwagenchauffeurs negeren het verbod en daarom plaatst Rijkswaterstaat binnen 2 weken camera's. En de eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer over de finish. Ze mochten vanaf 4 uur vanochtend starten en de eerste kwamen ongeveer een uurtje geleden binnen. Niet alleen voor alle lopers is het flink aanpoten, ook onze verslaggevers moeten flink aan de bak. Want even stoppen voor een interview is er natuurlijk niet bij.
8: U heeft er pas er goed in.
9: Ja, dat is de leeftijd, hè.
8: De leeftijd?
9: Ja, dan moet je doorlopen, hè. Kijk, zoveel jaar heb ik niet meer, dan moet ik doorlopen.
8: Hoe hard loopt u? Heeft u enig idee?
9: 6,2.
8: En wat is het geheim?
9: 53 jaar trainen.
6: De echte finish van de Vierdaagse is vrijdag, traditioneel op de Via Gladiola. Krijg je nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
10: Festival FOMO.
11: Hell no.
10: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
11: Oh my god!
10: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
5: Chanel. Future trad op in Roemenië en het was lit hoe het zat. Het hoor je na muziek van Trobi en K.A. Dit is CK Emiliana.
12: Your city, your city.
13: Hey, Tante Chanel, we zijn er weer. Ja, ja, ja. Alsjeblieft, man. Gooi wat hete pokus op die radio, toch?

0: Jade Lauren K. en Trobi hier op VanX. En je weet toch, ik vind het zo ongelooflijk jammer dat je niet bij ieder concert kan zijn. En 9 van de 10 concerten waar je bij bent, die hitten niet echt. Maar vandaag heb ik de oplossing voor je.
1: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah.
2: Rewind met Quincy.
0: Vandaag Rewind met Tante Chanel. En we gaan inderdaad even terug in de tijd. Tenminste, als je een echte Future-fan bent, dan moet je echt even opletten. Want Future trad een aantal dagen geleden op bij Beach Please in Roemenië. En ik kreeg natuurlijk snippets op mijn For You-page en ik dacht echt, wauw, hier had ik bij willen zijn. Dit is het concert waar je van droomt. Ik heb het zo vaak gekeken, ik kreeg zelfs kippenvel. Je weet toch wanneer je bij een concert bent en iedereen kent de tekst. Iedereen is een echte fan. En dan doet de artiest dit.

hier had je toch bij willen zijn. Het was ook perfect, weet je, net avond, warm, broeierig, samen met elkaar. Oh, heerlijk. Ik kreeg ook gelijk zin in deze banger. Dus het is Love Me Future, Lil Wayne en Drake hier op Funny.

Tijd voor een bakkie bizar. Het is namelijk 11:30. Ik heb een bizar verhaal waarmee jij helemaal cool kan doen bij het koffiezetapparaat. Later als je thuis komt bij je vrouwtje, bij je man, bij je familie. Dit doe ik elke dag. Nou ja, in ieder geval Quincy doet het elke dag. Maar voor jou heb ik de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan jij zo meteen doorsturen in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Zo kan je lekker snel reageren. En terwijl je dat doet, vergeet niet even de beentjes te strekken. Even een koffietje te pakken. Of in mijn geval een Red Bull, want we werken ongelooflijk hard. Nou, bakkie bizar van vandaag is een verhaal van Jan Jaap. Jan Jaap is hartstikke verliefd op zijn meisje Wendy. Zo verliefd dat hij zijn leven met haar wil besteden. Hij heeft er namelijk ten huwelijk gevraagd en het internet gaat helemaal los. Want ze zijn niet blij met de locatie van het aanzoek. Vandaag wil ik van jou weten, waar heeft Jan Jaap Wendy ten huwelijk gevraagd en waarom daar? Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: Wild Thoughts, DJ Khaled, Rihanna en Bryson Tiller, Europhonics. En ik heb het antwoord voor je.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.
2: Hey, het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar.

verhaal af. En vandaag ging het verhaal over Jan-Jaap. Die is hartstikke verliefd op Wendy. Zo verliefd dat hij er ten huwelijk heeft gevraagd. Het internet gaat los, want ze zijn niet blij met de locatie van het aanzoek. Ik vroeg aan jou, waar heeft Jan-Jaap Wendy ten huwelijk gevraagd en waarom daar? Nou, we kregen wat dingen binnen in de NPO Luister-app. Marije die zei op een begraafplaats. Soleiman stuurde bij de bushalte. Het wordt steeds romantischer. En Luc stuurde zijn favoriete voetbalclub. We kregen van één iemand het goede antwoord. En Stefan die ook nu binnenkomt, dat is... bij de HEMA! Want 2 jaar geleden was daar hun allereerste date. En dat maakt het gelijk een stuk meer oké dat je gewoon rookworst ruikt. Ze heeft ook zeker ja gezegd, dus ik wens ze beiden al het geluk. Mocht je ze kennen, doe ze de groeten van me. En morgen heb ik weer een nieuwe Bakkie Bizar voor je.

0: Halftime Show van Justin Bieber van gisteren vond ik helemaal niks. Ik heb meer genoten van Kermit de Kikker. En mocht je niet gekeken hebben, ja, die was er ook echt bij. Nio helaas niet, maar die hoor je zo meteen wel door je speakers met Let Me Love You. En dit is ICSB samen met Lil Kleine, Even Te Dronken.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: dan hoor je Dragon Roll van Frenna bij Rewind. Maar eerst het nieuws met Renske. Wat hoor je zo?
1: Studenten in Eindhoven hebben een bijzonder voertuig ontwikkeld. Dat zo dus. Money.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Noah die haalt nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Hermanos!

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zometeen muziek van Frenna en Rauw Alejandro. Maar eerst het nieuws van Renske van NOS op 3. Hallo Renske.
3: Goedemiddag. In Indonesië moeten 19 mensen de cel in omdat ze een babyhandelnetwerk hadden. Ze kochten baby's van vrouwen in geldnood en verkochten die door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het ging om tientallen baby's, zegt correspondent Saskia Koninger.
4: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders. Naar verluid zouden de handelaren de baby's hebben aangeboden tussen de 10 en 18.000 euro.
3: De 19 verdachten kregen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Onder hen waren 18 vrouwen en 1 man. Het EK Padel komt naar Nederland. Dat heeft de Internationale Padelfederatie bekendgemaakt. Nederland was niet als enige in de race voor het Europees kampioenschap. Ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden het toernooi met squashende tennissers binnen smashen. Maar Nederland had het beste plan, zegt de Tennisbond, die er trots op is dat Nederland zich de laatste tijd heeft ontwikkeld tot een echt padelland. In welke steden het EK Padel is, weten we nog niet. In maart volgend jaar is er een voorronde. Daar kunnen padellers zich plaatsen voor de finale week in juli. En een ambulance waar je geen benzine of diesel in hoeft te doen en die ook niet aan de laadpaal hoeft. Studenten uit Eindhoven hebben hem bedacht en gemaakt. Hij rijdt volledig op zonne-energie en vandaag wordt hij gepresenteerd. Alleen, wat nou als het bewolkt is of nacht?
5: Als er geen zon is, zit er ook nog een accu in de auto.
6: Maar in principe is de bedoeling dat alles via zonne-energie gaat, hè?
5: Ja, in principe wel. Dus er zit ook geen oplaadpoort op. Het idee is echt dat je hem gewoon alleen oplaadt via de zon.
6: Hij shakes wel lekker, hè?
5: Ja, ja, de demping staat op het moment uit, dus dan gaat hij naar zijn hardste stand. Dus dit is meer circuitmodus.
3: De zonneambu is vooral bedoeld voor landen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. Het weer, regelmatig zon met wat wolken tussendoor. In het noorden een graad of 20, maar in het zuiden, daar kan het 24 graden worden.
2: Dankjewel, Renske.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god!
7: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
2: Chanel. Wanneer begon het internet voor jou nou echt? We gaan erachter komen naar muziek van Russian Rauw Alejandro. En dit is Dragon Roll Frenna.

Als je aan mij vraagt, wat was het begin van het internet zoals nu? Met social media, met een wereldcultuur, met viraliteit. Ja, voor mij was dat dit.

geen rewind met Quincy. Vandaag lekker met Tante Chanel. En jij en ik gaan terug in de tijd. Want het is alweer 16 jaar geleden dat Gangnam Style het internet brak. Ik ben net even gaan checken op YouTube, hè. 6 biljoen weergave. Dat betekent dat bijna iedereen op de wereld 1 keer Gangnam Style kon kijken. Wat? En echt, volgens mij is dit het eerste echte virale moment op het internet. Het internet bestond al, maar social media werd net een ding. Instagram, Facebook, Snapchat. Nog nooit is iets zo wereldwijd viraal gegaan op social media dan Gangnam Style. Tenminste, dat is mijn ervaring. Misschien komt het ook omdat ik 13 was toen Gangnam Style uitkwam. Je weet toch de context van net de puberteit ingaan, net social media hebben. Dus misschien is dit voor jou helemaal anders. Dus laat jij en ik er gewoon lekker over kletsen. Pak je NPO Luister-app erbij. Deel jouw mening met Tante Chanel. Je kan me een berichtje sturen, maar een spraakmemo maken is makkelijker en voor mij het leukst. Voor mij was het dus Gangnam Style, maar wat was het voor jou? Wat was voor jou het moment dat het internet officieel begon?

0: season.
1: KM Jonah Fraser samen met Serrano. En net vroeg ik aan jou, wat was voor jou echt het officiële begin van het internet? Voor mij was dat deze tune.

0: Ja, Quincy... ik wou een grap maken dat hij heel veel oestrogeen heeft genomen, maar dat is helaas niet zo. Vandaag is het Tante Chanel en ik heb wat leuke, nostalgische dingen in de NPO-luisteraar binnengekregen. Bijvoorbeeld die MSN-tijden, dat was het toch wel echt, stuurt Hisham. Het begin van het internet voor hem. En Ravinho die stuurt, voor mij was het de Harlem Shake. Ineens maakte elke school, sportclub en vriendengroep dezelfde video's. Dat voelde echt als een internetcultuur. Ik kan me nog herinneren dat onze school, op mijn middelbare school, dat iedere klas zeg maar zo'n Harlem Shake video moest maken, zodat ze die op Facebook konden posten. Toen begonnen scholen ook in één keer Facebook te gebruiken en zo. Fari die stuurt, Hives was echt het begin, hè. Maar jij bent nog jong. Ik heb nog op Hives gezeten. Mijn tag was @nummertje5, want Chanel nummer 5 kapot corny. Ik was ook toen misschien 11 of zo, maar Hives was echt zoveel beter dan TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Dat was echt een sociale plek. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Jade, die zijn Minecraft-video's op YouTube. Dat was de eerste online community waar ik onderdeel van was. Weet je nog vroeger dat je zeg maar YouTubers kon kijken en echt onderdeel van een community kon voelen? Dat komt nu weer een beetje terug, maar dat is jarenlang niet zo geweest. Olivier, die komt nu net binnen met, bij mij was dat Habbo Hotel. Habbo Hotel, eigenlijk, ik weet niet of het nog legaal is. Ik vind dat het niet meer legaal moet zijn, want je kon echt gokken op die dingen. Je kon rare dingen doen, maar je kon ook hele leuke spellen spelen. We kregen een memo van Sander.
1: Ik kan mezelf wel zeker een banger, maar voor mij begon het social media, internet wel echt bij Pampernapple, Apple Pen. Niet zo'n banger als op een Gamma Stel, maar het blijft er toch wel eentje hoor.
0: Oké. En Latifa stuurde eentje die mij echt persoonlijk diep raakte, want had jij een Curve of had je een Bolt? Latifa die stuurt BlackBerry Messenger. Iedereen wilde een ping sturen. Toen was dat echt het ding. Vroeger vroeg je niet mensen hun WhatsApp. Je vroeg om iemands ping. Schat, wat is je ping? Laat me weten wie je bent. Zo, ik ben de tekst even kwijt. Maar weet je wie de tekst wel weet?

0: weer wat Outkast te horen. Miss Jackson hier, Phonics. En zometeen ga jij bepalen wat ik ga draaien. Want over 10 minuten is het 1:15. En dan wordt het altijd 1:15 op Phonics. Vandaag dus 1:15. En het moment om samen met jou even in die goede energie te zitten. Door heerlijke tunes te draaien. Stuur jouw tune waar je energie door krijgt in de NPO Luister-app. En je weet, een spraakmemo vind ik wel het allerleukst. En wie weet hoor je hem zo, gaan we lekker die middag met de hoge energie in.
1: 1, 2, 3.

0: voor 1 heeft Quincy 3 extra gaatjes in de playlist die jij mag vullen.
1: Wat voor Quincy?
0: Ja, het is kwart voor Quincy vandaag, kwart voor Chanel. Dus ik ga 3 tunes in de playlist zetten die jouw middag goed gaan starten. En de keuze is gewoon volledig aan jou. Dus als je iets wil horen, je hebt nog een aantal minuten de tijd om het door te geven. En vandaag wil ik jou gewoon blij maken. Weet je, soms is er een thema, iets zomers, iets dit, iets dat, bla bla bla bla bla. Nee, ik wil gewoon van jou weten, welke tune maakt jouw hart vandaag een beetje warm? Welke tune vind jij interessant om te horen?

0: Zonnestraal, Tante Chanel. Ja, zou jij voor mij de nieuwe van Moula willen draaien? Volgens mij die soort van. Ja, die is lijp. Lekker energie op die dinsdag, man. Nou, ik zou zeggen, de groen naar je voet, hè?
1: Ilias op de beat, Ilias op de beat, Ilias op de beat.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk, ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit, hier is alleen mijn lijfwit. In mijn bakje zit geschaad op formulier. All in

Dus ik drink niet. Maar die pokoe is wel lekker. Pas de couvagé. Met iedereen. Wie? Missy, Baste, Pharrell. Gooi je haar los.

Yes, yes, Chanel, Chanel. Party squad, what wil je doen? Van die iedereen krijgt energie, iedereen. Wat wil je doen dan? Zijn chickies met de bad days in de tent, oh!

Ja, ik hoop natuurlijk dat je een beetje genoten hebt van Rewind met Chanel. Dat ik je ochtend een beetje beter heb gemaakt. Vandaag ben ik er geweest. Morgen ben ik er gezellig weer. En jij moet natuurlijk blijven luisteren. Want de enige echte Chris en Fruitig zit al voor je klaar om je door die laatste loodjesmiddag heen te trekken.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een oud energieleverancier krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde klanten van Flex Energie hun geld terugkrijgen. Dat energiebedrijf ging in 2018 failliet. En om te snappen hoe het precies zit, moeten we eventjes een paar jaar terugspoelen, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg.
1: Na 2014, toen kreeg dit bedrijf Energie Flex, die ook wel energie verkocht als Flex Energie, een vergunning om energie te gaan verkopen. Die vergunning kregen ze van de toezichthouder ACM. Het bedrijf ging alleen na 4 jaar al failliet. En na het faillissement bleek, ja, die lui die hadden helemaal geen boek. Er was nog nooit een jaarrekening met een handtekening van een accountant eronder verschenen. Ze maakten nooit winst, hadden een enorme belastingsschuld. Ja, het was eigenlijk niks.
0: Ja, en klanten van Flex Energie betaalden allemaal voorschotten en dat geld was ineens verdwenen. De stichting achter die claim had nu vooral geld te zien van toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat het energiebedrijf nooit een vergunning had mogen krijgen. De baas van de FBI wil later dit jaar in Rusland op bezoek gaan. Cash Patel, de baas van die veiligheidsdienst, zou gaan buurten in Moskou en Sint-Petersburg. Ja, waarom precies en of hij ook met de Russische president Poetin gaat praten is nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in dik 13 jaar tijd dat een FBI-baas Rusland bezoekt. En het lijkt erop dat Canada en de VS in relatietherapie gaan. Het gaat al een tijdje niet zo lekker tussen die twee landen. Amerika kwam eerder al met allerlei importheffingen op Canadese producten, maar die werden wel teruggedraaid door de rechter. Amerikaanse president Trump probeert het nu nog een keer met heffingen van 50%. Onder meer wijn, cement en ijshockeysticks. Daarvoor moest hij wel eventjes de geschiedenisboeken induiken.
2: Wat Trump nu gedaan is, hij heeft nu wetgeving uit 1930 dus gevonden, waarin het congres de president ruimte geeft om dit soort maatregelen te treffen.
0: Zegt deze jurist. En als dit plan van Trump werkt, dan komen er ook weer importheffingen voor andere landen.
2: Ik denk dat Canada zeker niet de laatste kan zijn. En hoe meer zelfverzekerd hij wordt met dat dit, dat hij ziet dat hij hier best een eind mee kan komen, hoe groter de kans is dat hij dit ook aan andere landen zal opleggen.
0: En Canada wil dus nu in gesprek gaan met Amerika over die importheffingen. Heb ik nog weer voor je regelmatig zon vanmiddag met wat wolken tussendoor. In het noorden is het een graad of 20, maar in het zuiden kan het 24 graden worden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Ook Trey Songz komt voorbij. En ook zometeen een track die dus geliefd wordt door 3 generaties. Door je oma, je moeder en door jou. Maar welke tune het is, dat hoor je naar Jamzy, Ginyo9 en Friends. Dit is Mona Lisa.

0: ze zegt, ik heb bewijs. Dus, en toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen. Put your hands in the air, trigger.

Trey Songz met Nana hier op Funix. Wist jij trouwens dat deze track en specifiek de lijn Oh Na Na Na echt al door 3 generaties heen beweegt? Waarschijnlijk je oma, je moeder en jij die het kennen. Want Trey Songz die heeft het weer van Fugees met Fuji La. En de Fugees, ja,

Interpolatie. Ja, een duur woord. Interpolatie, dus je steelt niet je taart. Maar je pakt het recept van een bakker. En je bakt de taart gewoon thuis op je eigen manier. Ja, zo gaat het dus met interpolatie. En we sluiten zo meteen door van Ola La naar Lala van Mike Towers. Naar deze van Lassa, Issy's Been, Bart of zo. Dit is Aura Check of Phonics. How do you guys have

0: gotta play it safe, no face, no case.
1: Cardi B met Up hier op Phonics. Hey, en wat moet jij elke dag op je werk zeggen?
2: Mic check, 1, 2.
3: Is this thing on?
2: Mic check.
1: Het dagelijkse moment dat jij en ik duiken in de lyrics van onze favoriete Phonics artiesten met de linecheck. En kijk, we kennen allemaal wel gewoon de tunes. We kunnen alles wel een beetje meezingen, misschien een beetje fonetisch. Maar wat wordt er nou precies gezegd? Bijvoorbeeld in de linecheck van vandaag, hè, Work It van Missy Elliott. Zij zegt dus, if you got a big, let me search you to find out how hard I gotta work you. Ja, dus over werken gesproken. Welke zin moet jij minimaal 10 keer per werkdag zeggen? He, zodat ik kan raden wat voor werk jij doet. He, maar ook niet vertellen wat voor werk je doet, want ik moet echt raden aan de hand van die ene zin die jij dus elke dag tientallen, misschien wel honderden keren moet zeggen tegen iemand. Kijk, voor mij weet je inmiddels de lijn wel. Chris en Fruit door je speakers of zometeen ook muziek van. Maar als je bijvoorbeeld in de bediening werkt, heb je altijd die standaardzin, toch? En is alles hier naar wens? Hey, volgens mij moet ze die zin gewoon oefenen tijdens het sollicitatieproces. Dat kan niet anders. Maar je hebt dus altijd van die standaardzinnen die je gebruikt tijdens je werkuren. En ik ben benieuwd naar die van jou. Dus drop het even in de NPO Luisterapp. Ga ik zo meteen even raden of ik een beetje goed zit met wat voor werk jij doet. Welke zin moet

0: Phonix. En welke zin moet jij minimaal 100 keer per werkdag zeggen?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Net als bij mij, Chris en Fruitig door je speakers of zometeen hoor je muziek van. Het is van die standaard zingen die je eigenlijk elke dag op je werk gebruikt. Hoe ik er zo op kom, dan komt er een linecheck van vandaag. Missy Elliott en Work It. Hoe hard moet je gaan werken? Nou, dat gaan we achterkomen in de NPO Luisteren. Want ik heb allemaal hints gekregen, in ieder geval standaard zinnen van mensen, wat ze dus elke dag op hun werk zeggen. En sommige zijn heel makkelijk, sommige denk ik van, ik heb geen flauw idee. Bijvoorbeeld Demi, die schrijft, mag ik daarbij een handtekening? En ze zet erbij, ze is de hele dag onderweg. Dus ik denk ergens misschien een chauffeur of een bezorger, iets in die trant. Badros zegt, heb je in je dode hoek gereden? Badros is 100.000% rijinstructeur. Die ga ik mezelf geven, dat kan niet anders. Dan hebben we Romy, die zegt, kijken, links voor rechts. Denk ook gewoon een rijinstructeur, lijkt me ook gewoon makkelijk. Maar die van Stefan, die vind ik oprecht heel moeilijk. Die zegt, wat ik redelijk vaak zeg is, hoppa, full bucket. Of, ja hoor, we mogen weer een dagje in het zand spelen. Dus ik zit daar zo over na te denken. Misschien zit ik helemaal verkeerd, hè? Maar ik denk dat Stefan een kraanmachinist is. Misschien in de bouw of misschien grondweg of waterbouw. Iets in die trant, maar ik denk een kraanmachinist. Correct me if I'm wrong, Stefan, in de NPO-luisterapp. Dan hebben we David, die zegt, tijdens werk zeg ik altijd in de ochtend, waar zijn jullie gisteren gebleven? Jullie moeten daar beginnen. Daar is het schoon. Hij stuurt er ook meteen een tip bij. Het is geen schoonmaak. Dus ik denk, ik hoop zo dat ik goed zit, dat het een iets van een afvalinzameling is of straatbeheer, iets in die trant. Komen ook bij Charissa, die schrijft, mijne ga je sowieso niet raden. 1. Ik werk met lijm, maar ik ben geen klusser. 2. Ik werk met een tweezer. Geen idee wat het woord betekent trouwens. 3. Ik zorg ervoor dat mensen er in de ochtend meteen wakker uitzien. Het eerste waar ik aan moet denken is iets met wimpers. Wimperstylist. Je werkt met lijm, maar je bent geen klusser. Je ziet er meteen wakker uit in de ochtend. Ik denk dat dat het is. Misschien zit ik helemaal verkeerd. Mocht je nog iets hebben waarvan je denkt van, hey, dit moet ik elke dag minimaal 100 keer zeggen tijdens mijn werkdag, drop het in de NPO Luisterapp. Chatten we daar gewoon verder. Ondertussen gaan

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij Ik wil van mijn SOA af.nl. Ja toch, beta.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: Vragen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een claimorganisatie wil geld zien van toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat een energiebedrijf nooit een vergunning had mogen krijgen. Het gaat om Flex Energie, dat in 2018 failliet ging. En veel klanten raakten hun geld kwijt, zodat ze allemaal voorschotten hadden betaald. Maar toch richt de stichting achter die claim zich niet op het energiebedrijf, maar dus juist op de toezichthouder, zegt mijn economiecollega Ruben Eg.
1: Ik denk ook een beetje omdat je van een kale kip toch echt heel weinig kunt plukken. Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van Energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt. En nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
0: Ja, ACM, de toezichthouder dus, zegt in reactie dat ze destijds wat boetes hadden uitgedeeld omdat de boel niet op orde was bij het energiebedrijf. Maar het is nu dus aan de rechter om te bepalen of de toezichthouder fout zat. In de binnenstad van Roermond staat nu een monumentale villa in brand. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. Het pand bestaat vooral uit hout en het vuur kan dus snel overslaan naar de panden ernaast, zegt de brandweer. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Slimme koppen in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. Maar als iedereen in zo'n klas goed presteert, dan krijgt diezelfde leerling vaak een lager schooladvies. En de Nijmeegse Vierdaagse is ondertussen in volle gang. 45.000 mensen zitten 4 dagen lang het ene been voor het andere. Ja, bij de een gaat dat simpelweg wat beter dan bij de ander. Deze vrouw ligt op dag nummer 1 al met de benen omhoog in de tent van het Rode Kruis, zag onze verslaggever Danny Simons.
2: Je bent zo'n 10 kilometer onderweg en ligt al op de brancard. Wat is er gebeurd?
3: Ik heb gisteren preventief mijn voeten laten intapen. Omdat ik best wel snel blaren krijg. Alleen het is helaas toch doorheen gekomen. Dus nu lig ik hier en mag het opnieuw ingetaped worden.
4: Ik ga de voeten eerst nog een keer ontsmetten en daarna gaan we hem afplakken.
3: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
2: Of voor één keer een leuke uitdaging.
3: Ja.
0: Ja, ze gaat dus voorlopig nog wel door met de Nijmeegse Vierdaagse. Ze hebben er goed weer bij hoor. Regelmatig zon vanmiddag met wat wolken tussendoor. In het noorden is het 1 graad of 20. In het zuiden is het wat warmer natuurlijk. 1 graad of 24.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Chris. After Party voor kleine Jonathan Chavante. Hoor je?

echt schrap. Zet je radio even een tandje harder. En als je een tip van Uncle Chris aan wil nemen, open alvast de NPO Luisteren, want als je als allersnelste bent met het juiste antwoord in de app, ga jij er vandoor met of Fanik sokken of mini voetbal. En jou de vraag, wie is dit? Beat Blender. Ik zou zeggen, loop niet, maar ren naar de app.

0: vijf tracks van één artiest, a.k.a. de Beat Blender. En wie zit erin vandaag? Kijk alvast in de NPO Luisterrap. Ik zie antwoorden binnendruppelen, onder andere van Quincy. Die denkt dat het Latifah is.
1: You sure about that? You sure about that?
0: Dan hebben we M.

0: tracks van één artiest. En je krijgt een extra hint van me mee. Want ik wil gewoon dat jij, waar jij nu ook luistert, het gevoel gaat hebben van... Hey, mijn muziekkennis is helemaal on point. En het gaat lukken, 100%. Met deze hint. Deze artiest uit Almere, hè? Deze artiest uit Almere heeft helaas geen scooter.
1: Ja,
0: daar moet je het mee doen. Deze artiest...

0: is, ik zei het net ook al, hè. Latifa, Christian D, ADF Samski, Kleine John. Nee, helaas niet goed. Mocht je hem trouwens gemist hebben, zo klonk hij vandaag. Het is dus een artiest uit Almere die helaas geen scooter heeft. Kan je verklappen? De hint staat hem in helaas en scooter, want dat zijn tracks van hem. Dus het is...
1: Hey Chris, dit is Izzy SB.
2: Izzy SB.
0: Izzy SB in de Beatblender van vandaag met de tracks Festival, Libby, Topless, Beetje Fout en Colombiana. Ik zit zo even te kijken in de NPO Luisterapp. Wie kwam nou het allersnelste met het juiste antwoord in de app? En die credits gaan naar Stefan. Gefeliciteerd!
3: Hey, goedemiddag toch.
0: Goedemiddag man, lekker bezig. Hoe was je zo snel?
3: Ja, ik hoorde die Colombiana en toen wist ik het gelijk.
0: Meteen.
3: Kon er maar één zijn, ja.
0: Lekker man. Hey, jij gaat er vandoor met een prijs die je zelf uit mag kiezen. Ga je voor de Fonix sokken of de minivoetbal?
3: Ik ga voor de minivoetbal.
0: Oké, top. Gaan we met elkaar regelen. En schep je er bovenop, welke track van ICSB wil je horen?
3: Ja, ik herkende hem als eerste, Colombiana. Dus we gaan ook gewoon gelijk voor Colombiana.

0: hoog hier op Phoenix. Een hele goede middag, Chris hier door je speakers. Met zometeen ook de man die na 2 jaar een solo release heeft uitgebracht. Stormzy featuring O'Deal, 24 Hours. Dag van Jonah Fraser, Tiwa Savage, Turn It Up naar deze van Yesin. Dit is Wild West.
1: Yo, Meadow.
2: Hey, damn.

ook dat Namidi haar tunes en R&B dus echt hand in hand gaan. Kijk, een goede track die in de basis gewoon helemaal klopt, kan je in elk sausje flippen. En hij blijft gewoon even hard. Dus daarom hoor je haar nu samen met Johnny 500, Chip Charles en Charlie op Phonics.

Heb jij trouwens enig idee in welk land je het meeste moet betalen voor een taxirit? Het antwoord hoor je zo meteen na de headlines, naar deze van Ronnie Flex en Boef. Dit is Come Again.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak,

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de binnenstad van Roermond in Limburg staat op dit moment een monumentale villa in brand, die net was opgeknapt. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. De mensen in de buurt daar hebben een NL-alert gekregen.
1: De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De rook ging, die daalde neer in het hartje van het centrum van Roermond. En ja, rook is niet gezond, dus daarvoor hebben we een NL-alert gedaan. Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren, zet de mechanische ventilatie uit.
0: En de bewoners van het pand in Roermond wisten op tijd te ontsnappen. Twee piloten die dronken waren tijdens een vlucht raken hun baan kwijt bij Swiss. Die vliegmaatschappij werd door andere bemanningsleden gewaarschuwd dat de twee piloten duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan is toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel minstens 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar de twee piloten mogen voorlopig ook niet meer vliegen zolang het onderzoek loopt. Het EK Padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Dat maakt de Internationale Padel Federatie bekend. Ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden dat toernooi binnenhengelen. Maar dat is dus niet gelukt. Het gaat naar Nederland toe. En in welke Nederlandse steden dat EK Padel wordt gehouden, wordt later bekendgemaakt. En vanaf vandaag is het circuit in Zandvoort gesloten voor alle racefans. Ja, alleen de organisatie van de Formule 1 mag dat terrein nog op. 23 augustus wordt voorlopig de laatste race in Nederland gehouden. Ja, balen dus voor de racefans. En helemaal als je 10 jaar bent en met je tweelingbroertje helemaal uit Duitsland bent gekomen. K4 en Arsvier uit Keulen reizen met hun ouders de hele wereld over om alle circuits te bekijken. But not today.
2: Is your day ruined now?
3: No.
2: Oh, what are you going to do now?
3: We are going to walk around the beach. It's nice here. And the beach is very long. Like by Miami.
0: Ja, waar kan die tweeling er dan wel bij zijn tijdens die race, 23 augustus?
3: And sadly, we are also not there on the 23rd area in Africa for a safari.
0: Ja, safari in Afrika dus. Ook geen straf natuurlijk. En ook lekkerder weer dan hier. Want hier komt er vanuit het zuidwesten vanavond wat bewolking aan. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen een grijze dag met wat lichte buitjes. Tussendoor ook kans op zon. Het wordt wel weer wat kouder, maximaal 21.

0: Jonna Fraser en Jayon door je speakers. En mocht je benenwagen deze zomer een beetje out of office zijn, kan je natuurlijk altijd een taxi pakken, toch?
1: Vonix Chris.
0: Alleen is 5 kilometer blijkbaar al genoeg om je banken-app een beetje zenuwachtig te maken. Want ik zag een nieuw internationaal prijsvergelijking. Blijkt dus dat een taxirit van 5 kilometer in Zurich, hè, Zwitserland, kost je zo'n 28 euro. Huh?

0: Hey, 5 kilometer, hè. Moet je je voorstellen, je bent net ingestapt. Je gordel zit nog niet eens lekker. En de taxameter loopt alweer harder dan je gehoopt had. Ja, maar goed, je wordt wel lekker voor de deur gezet. En over taxi gesproken, dit is Jack met taxi.
1: 11 uur renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabite in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes.

Instinct featuring Morad met Mansoor hier op Phonix. Zometeen Busy SFB en wordt het tijd voor de power pokoe van de dag. Mocht je hem hebben, drop hem alvast in de NPO luisteren. Nu is Hij is Flex van Yves Laurent.

Water van Tyla hier op Phonics. En het wordt tijd om jouw middag even van outfit te laten wisselen, denk je niet?

je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. demo-opleidingen.nl.
7: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
8: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, een flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, en ik moet je wat gaan vertellen. Het is best wel iets intiems. Ik ga na een jaar uitmaken. Ik ga het uitmaken. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik heb het gevoel dat we...
1: Had jij een vriend?
0: Niet meer bij elkaar passen. Ik heb het nog geprobeerd, maar ik kan het gewoon niet meer. Dus ik moet het gaan uitmaken.
1: Ga je dit gewoon live vertellen?
0: Ja, ik moet het uitmaken met mijn psycholoog.
1: Nee! Noordin. En Wes. Nou, als je dan een vriend zou hebben, kan je het beter daar nog uitmaken dan je psycholoog die je zo hard nodig hebt. Waarom? Je gaat stoppen met je psycholoog.
0: Nee, ja, ik ga switchen van psycholoog, alleen dat weet hij nog niet. Ik heb namelijk al een ander. Over 2 weken ga ik naar mijn andere psycholoog toe.
1: Oké, wacht, misschien even een psycholoog. Wat is een psycholoog en waarom ga je naar een psycholoog?
0: Ja, je hebt verschillende psychologen. Ik heb dus een ADHD-psycholoog en die helpt mij dus met cognitieve gedragstherapie. Hij helpt mij dus met gedachten uit mijn hoofd halen die negatief zijn. Heb ik dat gedaan en ik merk dat we er niet echt uitkomen. We komen niet echt verder. Ik heb niet wat aan mijn huiswerk. Heb ik eventjes opnieuw gekeken naar mijn ziektebeeld, om het zo maar te zeggen. En heb ik een andere therapeut gevonden die er beter bij past.
1: Want wat heb je en wat zou je dan graag nodig willen? Positiever denken.
0: Positiever denken? Nee, dat is niet het probleem. Ik heb echt traumatherapie nodig. Bij mij zit het zo diep geworteld.
1: Maar dan dingen uit je jeugd?
0: Ja, dingen uit mijn jeugd, dingen van de afgelopen jaar. Dat zit zo diep geworteld in mij. Dat ik op een bepaalde manier ga handelen, een bepaalde manier ga denken. En daar heb ik met gedragstherapie, daar heb ik niet zoveel aan. Ja. Dus ik moet wat dieper in de materie, om het zo maar te zeggen. Heel ingewikkeld. En daar heb ik dus een andere therapeut voor nodig. En vandaag wou ik het tegen hem zeggen. Ik zei, ja, ik heb niet het idee dat we verder komen. Weet je, er zijn heel veel dingen gebeurd de afgelopen periode. En hij zo, nou ja, misschien kunnen we dan wat anders gaan doen. En ik zei, ja, maar ik weet niet of het daaraan ligt.
1: Maar wacht nou eens even. Heb jij niet gewoon eerlijk tegen hem durven zeggen, ik heb een andere psycholoog waar ik een betere klik mee heb en wat ik wil proberen? En,
0: nou, ik zei wel, ik heb iemand anders gevonden, maar het klikte nog niet helemaal.
1: Heb je dat gezegd?
0: Hij denkt volgens mij dat ik nu naar hem en naar die ander ga.
1: Ja,
0: en
1: ik denk, dit is zo'n groot project, ik heb hulp erbij.
0: Ja, dus ik vond het best wel lastig. En toen zei hij van, ja, weet je...
1: Je hebt eigenlijk gewoon echt moeite om het uit te maken met je psycholoog.
0: Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet doen. Dus nu heb ik weer een sessie gepland.
1: Nee!
0: Ja.
1: Maar je betaalt daar ook veel geld voor, toch? Ja. Voor een psycholoog. Het is niet goedkoop. Ja, ik ben keihard hierin.
0: Ja, maar vind je uitmaken sowieso makkelijk? Gewoon al is het in een relatie,
1: nee,
0: vriendschap?
1: Nee.
0: Ben je ook ik ben echt eromheen draaien.
1: Ik vind het heel lastig, maar... Ik ben wel, als het niet meer gaat, dan gaat het niet. Dus jij hebt deze psycholoog nu een tijd geprobeerd. Je komt op een punt dat je niet verder gaat.
0: Ja.
1: Ja, hoe moet jij het dan? Wat is de beste manier om het uit te maken? Ja, gewoon eerlijk zijn. Gewoon eerlijk.
0: Ja,
1: ik vind het echt fucking achterlijk dat jij een nieuwe sessie met iemand hebt gepland. Je doet jouw tijd verspillen, zijn tijd verspillen. Nou, zijn tijd niet, want je gaat hem namelijk, denk ik, 150 of te. Hoe duur is een sessie?
0: Ja, nou, ik heb geen idee. Het wordt
1: niet goedkoop.
0: Goed.
1: Niet goedkoop in ieder geval.
0: Nee, inderdaad niet goedkoop. Maar ja, ik heb zoiets, ik wil hem geen pijn doen dat hij mij niet heeft kunnen helpen afgelopen jaar.
1: Ja, shit, hè? Ja, hij zal er wel meer nog niet helpen met jouw problematiek.
0: Nee, inderdaad. We komen inderdaad niet verder. Maar ik vraag me af, wat is dan de beste manier om het uit te maken? Deel alsjeblieft jouw verhaal of jouw ervaring met ons in de NPO Luisteren.

0: En hoe maak je het het beste uit met iemand, in dit geval Wef, die het uit moet maken met haar psycholoog, omdat ze iemand anders heeft gevonden?
1: Noordin
2: en Wef van niks.
0: Ja, en schijnbaar heb je er heel veel moeite mee. Schijnbaar kan jij niet gewoon zeggen, hey, ik ga naar iemand
3: vandaag
0: anders.
3: Vandaag ben ik naar hem toe gegaan en ik dacht, ik had heel een tekstje in mijn hoofd en dan zit ik daar en dan praat ik toch weer 3 kwartier met hem. En dan zegt hij, nou, zullen we de volgende sessie plannen? Ik zo, oké. Ik zo, kut, bijna.
0: Maar je kan toch beter gewoon die pleister er gewoon snel af.
3: Ja, maar ik had tegen hem gezegd van, ik heb niet het idee dat we verder komen in deze therapie. En dan wil hij gelijk een andere therapie gaan toepassen. Terwijl, ja, ik heb gewoon iemand anders.
0: Ja, over therapie gesproken. Chantal, jij zit een beetje in dezelfde situatie, hè?
4: Ja, klopt.
0: Vertel, wat is er bij jou aan de hand?
4: Nou, ik heb dus ook cognitieve gedragstherapie. En,
0: even voordat we verder gaan, dat is best wel een moeilijke zin. Wat is dat dan, cognitieve gedragstherapie?
4: Ja, het houdt er zeg maar in dat je bezig bent met je gedrag te veranderen of aan te passen. En inderdaad met je denkwijze, dus hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Dus als je er soms negatief naar kijkt, om het dan weer in iets positiefs om te zetten.
0: Ja, nee, sorry, nee, ik zat helemaal even naar je verhaal te luisteren. En waar loop jij dan nu tegenaan?
4: Nou ja, ik loop nu eigenlijk een beetje tegen hetzelfde als Wef aan, dat ik nu wel het gevoel heb dat het wel al goed is. Dus dat ik ook niet helemaal meer weet wat ik moet doen.
0: Je bedoelt waarom je nog naar de psycholoog gaat dan?
4: Ja, soms wel.
0: Maar waarom durf je dan niet gewoon te zeggen?
4: Nou, ik geef het dus ook wel aan. En het is ook belangrijk dat je soms niet te snel de keuze maakt om te willen stoppen. Soms denk je dat je er al bent, maar ben je er eigenlijk nog helemaal niet.
3: Ja, ik denk dat gewoon de therapie die wij aan het toepassen zijn, dat mij niet gaat helpen.
0: Oké, Chantal, hoe zou jij het dan uitmaken? Want jij moet het ook dus binnenkort gaan uitmaken met je psycholoog. Wat ga jij doen?
4: Nou, ik ben iemand die het vrijwel direct kan zeggen, gelukkig. Maar als dat niet lukt, dan zou ik gewoon een mail sturen en aangeven. Nou, luister, het werkt niet.
3: Een mail. Goeie.
4: Ja.
0: Ja, Wefwork hier ook.
3: Vind ik een hele goeie. Dankjewel, Chantal.
0: Nou, thanks voor jouw tip. Ja, je kan het dus via de mail doen. We hebben nog veel meer reacties binnengekregen. Dankjewel sowieso, Chantal, voor jouw moeite. Claire, die laat het volgende weten in de NPO Luister.
5: Hey Wef, ik zou echt gewoon die afspraak afzeggen en gewoon duidelijk zijn. Hey, ik wil bijna erin zien deze afspraak afzeggen. Ik ga gewoon door met die andere therapie. En ik wil geen 2 dingen tegelijk doen. Hartelijk dank voor je zorg. Toedeledokie.
3: Ja, ook een goeie.
0: Gaat ook naar het mailtje.
3: Ja.
0: Wil je Christian nog doen?
3: Ja, ga.
6: Oké, check hem hè. Ik heb hem perfect voor je uitgewerkt. Je gaat dus een AI-nummer maken waarmee het uitmaakt met je psycholoog. Dan is het ook een klein beetje komisch en leuk. Weet je, je hebt nu al genoeg sessies gehad. Je weet hoe die heet. Je weet waar een beetje zijn interesses liggen. Weet je wel, want jullie praten natuurlijk best wel veel tijdens die sessies. Ik weet niet of het dan alleen maar eenzijdig is. Maar in ieder geval, maak zo'n AI-nummer. Je kent zijn naam. Je weet wat voor muziek bijvoorbeeld die een beetje luistert. En ik denk dat dat de beste optie is. Gewoon een AI-nummer waar je het gewoon keihard uitmaakt. En laat weten van, hey, ik ga hier niet meer komen. Dankjewel voor je tijd, et cetera, et cetera.
0: Yes!
6: Ik denk dat dat de beste optie is.
0: Yes, Christian! Yes, yes, yes, yes.
3: Wat in de
0: is, ja, nee, dit is wat we gaan doen.
3: We gaan een AI-nummer.
0: Ja, we gaan met z'n allen een pokoe maken.
3: Voor mijn psycholoog.
0: Voor jouw psycholoog. Om het uit te maken. Wat moet er in die tune staan?
3: Ik denk op het moment dat ik dat naar hem stuur, dat hij echt GGZ gaat opbellen.
0: Maakt me niet uit, dan stuur ze maar, verbind je ze maar met mij door. Ik handel GGZ dan wel. We gaan gewoon, ik heb het gewoon nu bedacht, we gaan gewoon een nummer voor je psycholoog maken.
3: Oh, wat erg.
0: En misschien moeten we dan even, laten we weten in de NPO Luister wat voor lijns erin moeten. En dan gaan we even achter het scherm, hoe oud is die?
3: Ik heb geen idee, ik heb dat nooit gevraagd.
0: Hoe heet die?
3: Hij heet Jesse.
0: Nou, Jesse, dat is wel, wat rijmt er op Jesse? Drop het even in de NPO Luister app. Dan kunnen we alvast een beginnetje maken met z'n allen.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen middag de dame, kennisquiz van 5 vragen waarin jij mee kon doen.

0: Huh? Hebben we een tentamen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp zo ontzettend belangrijk is.
4: Ik denk dat ik vooral je hulp nodig heb. Want Noorden heeft al iemand in zijn team en ik niet. Het gaat heel erg slecht aan deze kant. Maar denk jij dat jij een sterspeler bent? Dat je supersnel kan antwoorden? En dat je natuurlijk mij kan helpen om deze kale knikker een keertje te verslaan?
3: Ja!
4: Dan kan je teamweb een NPO luisterapp sturen.
1: Ja.
4: Ik wil je gewoon verslaan, man. Ik ben je zo zat. Als ik met je kop kijk en dat arrogante lachje van jou. Gadverdamme.
1: Het is zo lekker om altijd te winnen.
4: Ja, gadverdamme. Teamweb in de NPO luisterapp. Kom op.

0: Hoe heet het vliegtuig van de Amerikaanse...
1: WEF.
0: 5, 4, 3...
2: KLM!
0: Nee. Noorden, weet jij het?
1: Nee, je weet de vraag niet. Kan je het even afmaken?
0: Jazeker. Hoe heet het vliegtuig van de Amerikaanse president?
2: Oh, ik weet hem wel.
1: De Valk? De Falcon.
2: Nee.
1: De Falcon.
2: Nee. Is het iets met de Big Bag?
0: Nee, Air Force One.
2: Oh.
1: Ah, dit meen je niet.
2: Een schoen?
1: Ja. Nee, dit wilde ik letterlijk zeggen, maar toen dacht ik, dat zal sowieso niet goed zijn. Gadverdamme.
2: Ach, uit God.
1: Ik zweer het echt. Ik wilde dit dus zeggen. En toen dacht ik, dat is een jacka of een schoen. Dus het zal wel niet. Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Kennisquiz van 5 vragen. Weet Wef het niet, weet ik het niet. Dan hebben we een hulplijn. Vandaag is dat voor mij, Luc.
4: Yo.
2: En in mijn team zit Brit. Hallo, Brit.
5: Hallo.
1: En onze quizmaster Sander, wat staat er verder nog op het programma?
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Brit of naar Luc. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die natuurlijk niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die ene bonusvraag.
3: Het middagtentamen.
0: Waar het op dit moment 0-0 staat. Vraag 2. Wie speelt de hoofdrol in de Bond-Bini Holland films?
1: Nordin.
0: 5.
1: Jan Dino Asperaat.
0: Dat is goed. Maakt het 1-0. Vraag 3. Met wie maakte Nelly de tune Dilemma?
1: Noordin.
0: 5. 4. 3.
1: Kelly Rowland.
0: Ja. Dat is goed.
1: Oeh.
0: Maakt het
2: 2-0.
1: En toen werd ze nog getekst op een...
2: Excel sheet.
0: Excel, ja.
1: Ze was boos dat hij niet reageerde op een Excel bericht.
0: Zo leer je steeds meer bij het middagtentamen. Vraag 4 alweer. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Paul van Haver?
2: Wat? Paul?
0: Noordin.
1: Gerspardoe?
0: Nee.
1: En Gerspardoe. Volgens mij ook gewoon in Nederland.
0: Bef. Paul van Haver. 5.
2: Paul van Haver.
1: Oh, ik weet het!
0: 3.
1: Ik weet het! 2. Fuck!
0: 1.
2: Christian D.
1: Nee,
0: Christian D.
1: Ik weet het hoe. Dit is echt
0: Brit,
1: heel erg.
0: Weet jij het?
1: Dat jij dit ook niet weet, hè?
0: Ja, het is Stromae.
1: Oh, ik dacht DJ Paul Elstak.
0: Dat is een Rotterdammer, lul.
1: Ja, oh ja, shit. Ja.
0: Geen bel.
1: Stromae. Heeft gewoon Paultje.
0: Stromae is Paultje. Ja.
1: Paultje.
0: Het is 2-1 voor Noordin, maar we hebben nu nog vraag 5. Wie gaat hem winnen? Of is het gelijk? Wat is de hoofdstad van de provincie Overijssel?
1: Noordin.
0: Zwolle. Zo dan. 3-1.
1: Man. Doen we gewoon weer, hè, Luc? Doen we gewoon weer, hè?
4: Back to back, hè?
1: En wat hoor ik daar? Een back to backje? Never change a winning team?

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics.

0: vanochtend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/hofplein.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De politie heeft de servers van pornowebsite Motherless in beslag genomen. Die servers stonden in Rotterdam, Amsterdam en Steenbergen. Er loopt nog een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op die site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en ook misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Tijdens de invallen vandaag is niemand opgepakt. Op een migrantenboot zijn 144 mensen om het leven gekomen. Het drama gebeurde voor de kust van Mauritanië in West-Afrika. De migranten uit Gambia wilden de overstap maken naar Europa. 38 mensen hebben de ramp wel overleefd. In Nunspeet is een hond ziek geworden door het opeten van 6 onderbroeken. Het gaat inmiddels weer beter met het beestje. De dierenarts gaf hem wat braakmiddel en alles kwam eruit. Dan ander hondennieuws, want een Australische politicus kwam erachter dat je altijd lief moet zijn voor honden. Ja, tijdens een kritisch interview over zijn partijleider viel hij uit tegen zijn hond.
1: You're defending your leader, but are you really comfortable with where she is taking you?
2: Sorry, it's a dog.
0: De Australische politicus probeerde nog zijn excuses aan te bieden, maar daar had de journalist geen trek in.
2: I have to apologize for this dog. Richard's decided to bail up.
1: Don't worry about the dog, just answer the question.
0: En de man vond die reactie van de interviewster dan weer grof en dreigde vervolgens het gesprek te beëindigen.
2: Don't be rude, otherwise this interview will come to a grinding halt, Sarah.
0: Gaan we het weer toe. Ja, nou dat bepaal ik zelf wel. Vanavond is het bewolkt. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen een grijze dag met lichte buitjes. Tussendoor ook wel wat zon. Het wordt kouder dan vandaag bij maximaal 21 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: dat onze vader dacht dat er iets ernstigs was gebeurd.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is weer tijd voor het ene spel dat jij moet gaan raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. De vraag van vandaag is natuurlijk, hoe did it?
2: En Sander, onze producer, heeft het verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden bij wie dat verhaal hoort. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, er komen vaak rare verhalen vanuit jullie. Maar deze is ook alweer echt crazy om te noemen. Het verhaal van vandaag is, mijn vader dacht ooit dat ik ontvoerd was. Wef, waarom dacht je vader dat?
2: Nou, om het zomaar te zeggen, ik heb eigenlijk sinds deze week pas weer contact met hem. En ik heb nooit wat laten horen. En hij dacht dus altijd dat ik ontvoerd was.
3: Oh mijn god. Oké, en Norden, ben je dan uiteindelijk ook ontvoerd?
0: Nee, ik ben niet ontvoerd.
3: Oké.
0: Mijn vader dacht ooit dat ik ontvoerd was. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister app. Hoort het bij mij, Norden, of bij Wef? En laat ook even vooral weten waarom je dat denkt. Spraak mee, moet je vinden wij extra leuk.

0: voor het was. Wiens vader dacht dit?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, Maaike zegt ja, 100% WEF. Wally zegt Noordin's antwoord was te kort, dus ik denk WEF.
2: En de Dialeus die zegt, dit verhaal hoort bij Noordin. WEF, jij kan niet zo goed liegen. Noordin is een prof met liegen. Die kan de boel misleiden, dus hij is het.
0: Oh, ja, we hebben het ook even op onze Insta-poll geplaatst. Noordin en WEF, 46% denkt Noordin en 54% denkt WEF.
1: Who did it?
3: Het was Noordin.
0: Ja. Ja, mijn vader dacht een keertje dat ik ontvoerd werd. Dat had het met het volgende te maken. Ik ging met mijn vader een scooter kopen in Rotterdam.
2: Ja.
0: Nou, we kwamen daar zo aan en het was een jonge jongen net als ik. En die haalde een Vespa uit een garagebox. En op een gegeven moment zei hij, oké, weet je wat, rij maar een rondje. Oké, is goed. Nou, kwam ik terug. Toen zei hij van, we willen hem kopen. De prijs was de prijs. En uiteindelijk moesten we dan naar een postkantoor om die scooter over te schrijven.
2: Ja.
0: En daar had hij een soort van code voor nodig. Maar in elk postkantoor waar wij kwamen, ging die code niet goed of iets.
2: Hè?
0: Dus we waren op 3 verschillende locaties al geweest.
2: Wat raar.
0: Maar mijn telefoon viel uit. Dus ik ben in Rotterdam met 2000 euro bij me, achterop bij een scooter. En mijn pa weet dus niet waar ik ben, wie die guy is. En hij wist alleen maar dat het veel te lang duurde om even over te schrijven. Dus toen belde uiteindelijk die jongen mijn vader. En toen heeft mijn vader hem helemaal verrot gescholden.
2: Oh.
0: Want ik wist al dat mijn pa echt boos zou worden. Dus ik dacht van, oh, mijn pa. Dus ik zei tegen hem, hier, neem jij maar even op, want ik ben aan het rijden. En toen hoorde ik die jongen alleen zeggen, sorry meneer, we komen er zo snel mogelijk aan. Sorry meneer, sorry, we komen er zo snel mogelijk aan. Sorry. En mijn vader werd heel, ja, wat is er nou? Weet je, maar die in Rotterdam, ik ken je helemaal niet. Je hebt nog geld bij je. Hij werd helemaal gek.
2: Wat erg.
0: En uiteindelijk een scooter gekocht en helemaal blij mee.
2: Nou, ik ben blij voor je.
0: Ja, toch?
4: Beats by Esco.
5: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen heb geslipt. Je gaf me liefde maar ik gaf je alleen pijn ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het eindje in mijn hart op zijn minst mijn roos.

je ex, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet 100, niet eens 50.

Als ik naar een festival ga, heb ik misschien één irritatie. En ik ben echt niet de enige. Maar wat dat is, dat vertel ik je zo.

0: niet meer doen, hè?
1: Nee.
0: Wow. Niet meer doen, hè?
1: Hey, afgelopen weekend stond ik op een festival.
0: Mm-hmm.
1: En je loopt tussen de mensen en ineens tikkelt het bij je neus.
0: Nee.
1: Iemand die zo abnormaal erg stonk.
0: Oh nee.
1: Waar ik werd helemaal misselijk. Het begint met een soort walmpje en het wordt erger en erger en erger. En ik heb zoiets van, kan je niet douchen? Waar is je deo? Waar zijn je manieren dat ik in deze lucht moet leven?
0: Waar rook het naar?
1: Ik kan het niet uitleggen. Het zijn verschillende kruiden door elkaar. Het lijkt alsof je urenlang in een kelder hebt gestaan. En knoflook hebt geborsteld tegen die okselharen van je. Gadverdamme. Gadverdamme. Misselijk dat ik was.
0: Wat deed je?
2: Noordin.
3: En Wes.
0: Weet je, zeg je dan tegen zo iemand, doe even een deootje hier.
1: Ja, ja, meestal zeg ik dat niet eigenlijk. Tenzij je echt heel close met me bent, zeg ik, nou schat. Ik denk, deo gaat jou niet helpen. Je moet echt je oksels wassen. Doe dat even bij de wc of zo. Want dit kan gewoon niet. Heb jij dat niet? Ruik jij andere mannen?
0: Nou, ik ruik gelukkig geen andere mannen. Maar ik ben wel altijd heel erg met mezelf bezig. Dat ik niet stink of niet aan mijn mond stink.
1: Ja, maar jij zweet ook wel, hè?
0: Ja, ja, zeker. Best wel veel zelfs. Vooral onder mijn oksels. En sinds mijn 18e laat ik dus mijn oksels botoxen.
1: Oh.
0: En nu ben ik al een tijd niet gegaan. Ik moet binnenkort echt weer gaan. Want ik merk dat ik ook weer wat onzeker over word. En dan ga je juist meer zweten. Oh. Omdat ik meerdere shirts op één dag
1: waarom
0: draag.
1: Waarom onzeker dan?
0: Omdat je... Ja, ik heb het gewoon sinds de middelbare school gewoon heel erg. En dan dat gevoel dat je je eigen zweet ruikt. Ja, dat is zo kut. En dan wordt het alleen maar erger.
1: Oh, wat een bizar,
0: ja,
1: joh.
0: Dus ik had ook vaak extra shirts en dat soort dingen.
1: Is dat dan ook een tip die je aan anderen geeft? Neem
0: oh, zeker.
1: Extra shirt.
0: En even goed kijken welke deo je gebruikt. Want ik heb dus sinds kort een deo. Die wil ik best wel delen als mensen me daarover DM'en. Op mijn Instagram. Want we mogen hier geen merken promoten, dat is de reden dat ik het niet zeg. Maar dat is dus een deo en die neutraliseert gewoon heel erg. Dus,
1: wat goed, joh.
0: Normaal als jij een deo hebt, dan ruik je jouw zweet gemengd met die deo. Maar,
1: oh ja, godverdamme.
0: Maar op een of andere manier met deze deo...
1: Ruik je het niet?
0: Nee, wordt het echt... Ja, nee, ja, ben
1: gewoon neutrale zweet.
0: Ja, ik ben er gewoon echt heel blij mee. Dus echt een goede deo is echt belangrijk. Ik heb die altijd bij me. Ik heb altijd mijn deo en parfum in mijn auto liggen. Gewoon altijd. En ik heb een extra setje kleding in mijn auto liggen, stel...
1: Dat je gewoon helemaal een soort van zwembad...
0: Ja. Ik vind het echt wel kut, want je kan er gewoon niks aan doen.
1: Nee, ja, maar ik heb echt zoiets vanaf volgende week wordt het weer heerlijk weer hier in Nederland. Zomer, festival weer. Ik vind dat we elkaar moeten helpen met anti-stinktips.
0: Oh, dat is een hele goeie.
1: Ja, dus heb jij misschien hygiëne tips om niet meer te stinken naar zweet? Deel dan de beste tips in de NPO Luister-app.
4: Waar ben je allemaal mee bezig? De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar.

0: We gaan je een paar tips geven dat je niet meer stinkt. Noordin en Wef van niks. Want Wef die is bijna flauwgevallen afgelopen weekend bij een festival. En die dacht gewoon, dit moet gewoon algemeen bekend worden. We moeten gewoon de gouden tips gaan brengen om hygiëne te brengen.
1: Ja, Christian die zegt, yo, ik heb de tip voor de boys. Ik had ook een fase waar mijn oksels best wel stonken. Als je merkt dat je echt stinkt, zijn het bacteriën die de geur brengen. Dus een hand sanitizer. Met alcohol even erop smeren en je merkt gelijk dat die bacteriën gepakt worden. Misschien prikt het een beetje, daarna antiaspirant deo. Sindsdien geen last meer van.
0: Dat is wel echt een goeie om het met alcohol vrij te maken. Ik vind dat ook echt een hele goeie. Maar om het te weten, wat kost de botox bij de oksels? Volgens mij tussen de 200 en 300. Maar nu komt het, Mohammed. Als jij het bij de verzekering aangeeft dat jij niet meer naar werk kan omdat je gepest wordt, of omdat je er mentaal niet lekker in zit, omdat je zo onzeker bent over je zweet, dan wordt het dus vergoed.
1: Oh, wat goed, joh.
0: Dan moet je wel eerst naar de huisarts, zeg je daar hetzelfde verhaal. Dan word je daarna doorgestuurd en dan wordt het dus vergoed. Moet je alleen je eigen risico betalen.
1: Dus ja, dat is dan één keer in de 3 maanden is dat dan of zo, hè?
0: Ja, en op een gegeven moment wordt het 1 keer per half jaar.
1: Oh, wat goed, joh. Kirsten zegt, neem dit mee naar elk festival. En Theo is geen douche. Ja, vind ik ook. Ga gewoon even douchen voordat je naar een feest gaat.
0: Ja, maar soms kan het gewoon hard zijn gegaan. Soms ben je zelf gewoon even hard gegaan.
1: Jeetje, vreselijk. We hebben ook 3 tips gekregen van het Keulen Kliniek. Een kliniek tegen huidziektes. Dit zijn de 3 meest opvallende. 1. Draag geen synthetische kleding. 2. Voorzichtig met cafeïne, alcohol en pittig eten.
0: Ja.
1: Zowel cafeïne

0: niet doen op één dag gewoon, hè? En als derde, aluminium hydroxide. Dit middel is tegen zweetoksels en een huisarts kan het voorschrijven.
1: Ja, dat is denk ik ook wel een interessante, ja.
0: Ja, ik hoop dat jullie wat met...
1: Luisteren, gewoon je tong poetsen. Ja, bij een tongschraper. Die kan je gewoon halen bij de Ethos, Kruidvat, weet ik veel wat. Moet je dat reden met dat borsteltje en met de plastic aan de achterkant hebben. Goed dat je drie keer... Dat je drie keer dat hebt, want mij is dat ook gewoon nooit meegekregen. Twee keer of één keer per dag gewoon even je tanden rachen. Niet iets anders, dat kan ook, maar vooral je tanden. En mondspoeling heb ik ook altijd overal mee. Die deo die ik dus had, daar wordt er naar gevraagd. Daar zit talkpoeder in. Dus dat is ook nog een tip die ik meegegeven. Koop deo met talkpoeder.
0: Ga douchen. Ga gewoon douchen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermanos! Ja.

0: altijd goed.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Die servers stonden in Rotterdam, Amsterdam en Steenbergen in Brabant. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site Motherless te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en ook misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Er is tijdens die invallen vandaag niemand opgepakt. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt. Er waren opnieuw protesten uit woede over de dood van een man van 43... die overleed bij zijn arrestatie afgelopen zondag. Twee agenten en een omstander zaten toen op de rug van die man terwijl die om hulp schreeuwde. En kort daarna overleed hij. Mogelijk had de man een psychose. Het EK Padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Dat maakt de Internationale Padelfederatie bekend. Ja, ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden dat toernooi wel binnenhalen. In welke Nederlandse steden het EK Padel zal worden gehouden, wordt later bekendgemaakt. Ja, en dan toch wel een baaldag voor de Nederlandse wielrenner Tijmen Arensman in de Tour de France vandaag. Hij kwam als tweede binnen, maar had de rit toch wel op zijn naam gezet als hij niet te laat was vertrokken. Onze verslaggever ter plekke zag het misgaan.
1: Graag nog 20 seconden, maar waar is Tijmen Arensman? Hallo, je moet zo starten. Tijmen Arensman zit denk ik nog in de witte tent en die kijkt nu eens naar rechts. En de rit nu, ja, hij heeft nog maar 10 seconden. Hij is te laat. Hij gaat te laat komen. Tijmen Arensman heeft volgens mij niet in de gaten of zou hij het expres gedaan hebben. Nu stapt hij die witte tent uit. Er komt ook een jurylid naar hem toe. Je moet starten. Ja, de tijd loopt al voor Tijmen Arensman. En ja, die is dus een paar seconden te laat. Opmerkelijk.
0: Ja, Arensman zei later in een interview dat hij inderdaad niet door had dat hij al had moeten starten. Maar ook dat niemand van zijn team hem daarop wees. Tadej Pogacar gaat nog altijd aan kop in het algemeen klassement van de Tour de France. Het weer vanavond komt er vanuit het zuidwesten wat bewolking aan. In het noorden kan er wat mondregen vallen. Morgen een grijze dag met wat buitjes. Tussendoor ook een zon en wat kouder, maximaal 21 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: En we gaan regels opstellen als je met iemand meerijdt.

0: waarschuwing. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details? Dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren.
1: Yes!
2: Noordin
3: en Wes.
2: Ja, dit is mijn therapie, want ik luister elke dag als ik klaar ben met werken. Ontvoerd, de podcast. Ik heb ook andere podcasten waar ik naar luister. Ja, Ontvoerd. Het gaat dan elke keer over een zaak. Nou, ik neem je even mee naar de aflevering die ik gisteren geluisterd heb.
0: Vandaag vertellen we je over een bekende Amerikaanse zaak. Tussen februari 1976 en maart 1977 verdwijnen meerdere kinderen in de buitenwijken
3: van
0: Detroit.
3: Nee, daar ga je toch niet luisteren?
0: De overeenkomsten tussen de zaken vallen al snel op.
3: Doe eens even normaal. Net gewerkt en dan ga je naar huis met het deprimerende deuntje dan kinderen zijn ontvoerd. Ja, hoe is de therapie?
2: Nou, ik weet dus niet wat het is, maar ik heb dus als ik deze podcast aanzet, net als nu, ik vergeet gewoon alles en ik ben er gewoon heel geïnteresseerd in. Ik stop gewoon met nadenken, ga op een soort automatische piloot, ga ik naar huis. Maar ik heb dus een collega, Mana, die rijdt dus elke dag met mij mee, omdat hij ook uit Den Haag komt. Zij protesteert eigenlijk tegen die podcast.
3: Ja, dat snap ik.
2: En ik heb een beetje van, jij rijdt elke dag mee. Dit is gewoon een beetje mijn manier om... Het is mijn auto, mijn regels. Ik wil gewoon die podcast luisteren om een beetje dat even van me af... Ik heb geen zin om te praten, want ik praat al de hele dag om mijn werk. Ik heb geen zin om muziek te luisteren, want ik luister al de hele dag muziek.
3: Je hebt zin om te luisteren naar hoe kinderen ontvoerd worden.
2: Ja, of iemand anders. Je leert er nog wat van.
3: Wat leer je ervan dan? Nou, hoe je iemand ontvoert?
2: Dat je de deur goed op slot moet doen.
3: Nou, ik weet niet of ik er heel happy van word. Ja, mij boeit het niet zo of iemand nou muziek opzet, alhoewel ik niet heel graag naar een moordcast zou willen luisteren. Maar ik heb wel zoiets van de airco blijft met je poten af.
2: Oh, dat maakt mij dan weer helemaal niet uit.
3: Nee, echt.
2: Je hebt climate control, dus ik heb mijn kant en jij hebt jouw kant.
3: Ik heb climate control en een dure auto, jullie niet. Zo komt het echt over. Gadverdamme climate control.
2: Ja, dat hebben ze volgens mij al 20 jaar in de auto, climate control. Dus de meeste mensen die luisteren, die hebben een linker en een rechterkant waar ze aan de knopjes kunnen zitten.
3: Nou, geloof me, al maak ik de rechterkant super koud, dan krijg ik het ook koud. Dus als mijn vriendin zegt, luister ik even...
2: Maar bij jou mogen ze dus niet...
3: Nee, daar blijven ze echt met de poten vanaf. Heb jij het koud, dan trek je maar een jas aan. Nee, echt niet, want dan krijg ik het straks ook koud.
2: Ja, misschien nu het vakantie is, veel mensen gaan ergens naartoe met de auto. Misschien is het even goed om de regels met elkaar te bespreken in de auto. Wat zijn nou regels die je hebt, die je in je auto kan doen? Ja, we zijn er nu benieuwd naar. Wat zijn jouw autoregels? Drop deze even in de NPO Luister app. Ik bepaal de muziek, ik bepaal de podcasten. Jij stapt in mijn auto, dus je doet het maar met de entertainment die ik op dat moment luister.
3: Ik krijg wel een beetje kriebels van dat je hier naar luistert.
2: Zo erg is het toch helemaal niet? Zo, wat is hier nou erg aan?
0: Vandaag vertellen we je over een bekende Amerikaanse zaak. Tussen februari 1976 en maart 1977 verdwijnen meerdere kinderen in de buitenwijken van Detroit.
3: Oh my god.
2: Ik word er helemaal rustig van. Nou, drop even in de NPO Luister app. We zijn benieuwd naar jouw autoregels.

0: Wat zijn universele autoregels die we met elkaar moeten afspreken? Bij WEF kom je bijvoorbeeld niet aan de climate control.
1: Noordin en WEF.
0: Vakantieperiodes komen eraan. Grote kans dat je met vrienden of familie in de auto zit. Dan is het wel fijn als er regels zijn in die auto. Het is mijn auto. Ik bepaal de muziek en ik bepaal de podcast die er geluisterd wordt. Mana heeft gereageerd in de NPO Luister. Ik weet niet of het onze Mana is. Maar ze zegt decadente psychopaat.
2: Ik denk dat het onze Mana is.
0: Denk
2: onze
0: ook
2: collega.
0: Dat het ook onze collega is die op dit moment in de tram zit. Want ze rijdt vandaag lekker niet met me mee.
2: Sorry. Waarom ben jij zo? Dat is echt.
0: Is het warm daar? Of kan je wel een raampje open doen, hè?
2: Nou, dat is vreselijk. Daar kan je tenminste je eigen muziek op
0: ja,
2: zetten.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel lekker van
2: ding te luisteren. Claire die zegt het volgende in de NPO Luister. Hè?
0: Claire laat van zich horen.
3: Mijn autoregels zijn simpel. Degene die rijdt bepaalt de muziek. Of dus de podcast. En meestal ben ik niet degene die rijdt. Maar is het wel vaak mijn auto. Dus het gaat voor mij wat betreft degene die rijdt. En niet van wie de auto is.
0: Oeh, ja, want er zijn er nog een paar binnengekomen. Degene die rijdt hoeft niet te betalen voor parkeertickets.
2: Oké, ik zie nog de bijrijder die bepaalt de muziek. Maar ik vond het ook een goeie. De bijrijder opent verpakkingen en voert de chauffeur.
0: Ja, dat is sowieso een taak. Als je dan bij je even langs de snelweg even snel iets gehaald, dan moet je inderdaad wel voeren.
2: Ja.
0: En die helpt ook mee met de navigatie, staat er.
2: Ja, die helpt inderdaad ook mee. En je mag nooit kritiek geven op zijn rijstijl.
0: Nou, ik heb wel, als ik met Shen in de auto zit, die doet altijd dit. Kijk uit, hè. Kijk uit, hè. Kijk
2: als
0: uit,
2: bij
0: hè?
2: Jou in de auto
0: Kijk
2: zit.
0: Uit, hè. Terwijl ik rijd veel rustiger dan haar. Zij rijdt veel sneller en harder dan ik. Ik ben de sloomste rijder die er is. Ja? Hmm. En dan doet ze het. Oh, pas op, zie je die? Ja, kijk uit, hè. Kijk uit, hè. Kijk uit, hè.
2: Ja, dat is gewoon voor de extra veiligheid, joh.
0: Nou, mijn buurvrouw heeft ook één keer bij mij in de auto gezeten. En die zei ook, ik rijd nooit meer met jou mee.
2: Was
0: ik weet niet, mensen vinden dat ik irritant rijd, schijnbaar.
2: Ja, het zou het misschien toch wel kunnen zijn. Nou, we hebben een conclusie met de beste regels. Degene die rijdt moet ondersteund worden door de bijrijder. Degene die rijdt hoeft niet te betalen, dat zei je al. Je blijft met je poten van de airco af. Je mag het wel vragen, maar wat we ermee doen, dat is niets. En de bijrijder bepaalt de muziek.
0: Veel
2: bijrijder, hè?
0: Ja.
2: How do you guys have so

0: nieuw op Funix.
1: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
0: Funix.

0: huisvrouwen kregen drugs in de jaren 50?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week die we samen met jou gaan onderzoeken. Ik ben weer iets bizars tegengekomen op Instagram en ik ben er best van geschrokken. Blijkbaar kregen huisvrouwen in de jaren 50 dus drugs als ze niet zo happy waren. En ik vroeg gisteren eigenlijk aan jou of jij misschien je oma wil vragen of ze dit herkent. Ja, en ik heb echt wel veel reacties gezien in de NPO Luister app. En Nordin en Sander, ja, jullie Jans hebben collega. Ook even jullie...
2: Ja, ik heb mijn oma gevraagd
0: om
2: een reactie. En zometeen zal ik haar reactie ook
0: Ja, want ze heeft
2: horen.
0: Ook echt een reactie. Ja,
2: en het was echt een reactie.
0: Juicy.
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en mocht je nou dus jouw oma ook hebben gevraagd om reactie... of vraag je oma nog even om een reactie... of ze dat misschien wel wist op het in de NPO Luister-app... zometeen hoor je in ieder geval mijn oma op de vraag...
0: of huisvrouwen drugs kregen in de jaren 50.

0: vrouwen kregen drugs in de jaren 50.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is wat we deze week samen gaan onderzoeken in WEF's Wilde Weetje. Dit is een weetje wat eigenlijk uit de jaren 50 komt. Dus we leefden niet, maar wie weet leeft je oma nog wel. En kan zij misschien vertellen of dit waar of niet waar is. We hebben heel wat reacties gehad in de NPO Luister app. Maar als eerste wil ik weten of Noordin, mijn collega en Sander... ja, of jullie al reactie hebben gekregen van jullie oma's.
2: Ja, Sander die heeft de reactie van zijn oma in heeft hij doorgestuurd. Heeft zijn oma van 90, hè Sander? Je oma is 90
3: jaar is ze alweer,
2: ja. Gewoon een spraakmemo kunnen laten fixen.
3: Ja, ik heb er zelfs even opgebeld van... hey, kan je het even toesturen of het echt zo was?
2: En... ja, en ze stuurden het gewoon in de NPO Luister app. Dus als zelfs de oma van Sander het kan... precies. Dan moet jij het gewoon ook gewoon kunnen. We gaan luisteren naar de mail... naar de mail? Naar de postduif. Want ze is via de postduif gekomen. Dat lezen ze toen. Nee, naar de oma van Sander komt hij.
4: Drugs? Nou, niet dat ik daarvan weet. Nee hoor, daar stonden wij helemaal niet bij. Waren we helemaal niet mee bezig. Wel dat toen de tijd dat ik in het ziekenhuis werkte, waren er wel wat bij die dus wat drugs gebruikt hadden, zegt zij men. Dat heette toen stuf of iets dergelijks. Maar niet dat in bijzijn of zo. Nee, helemaal nooit.
2: Prachtig, ja, oma is dus 90. Uit welk jaar komt zij dan?
3: 36.
2: Ja, dus zij moet dat wel, de jaren 50 heeft zij dus wel meegemaakt. Maar zij zegt dus daar niks in te herkennen.
3: Nee.
2: Ik heb het ook even aan mijn oma gevraagd. Mijn oma die is wat jonger. En ik heb ook even aan mijn oma gevraagd of ze zelf ook wel eens drugs heeft gebruikt. Vond ik toch wel een leuk vraagje om toe te voegen. Ze zei, dit wist ik wel, maar zelf nooit gebruikt. In 1920 werd drugs verboden in de wereld. Dat stelde Amerika als eis. Daarvoor gebruikte men vooral cocaïne of heroïne. Dan was het allemaal legaal. In Nederland had Indonesië opium kits. En dat werd gedreven door de Chinezen. Ik heb er een prachtig boek over. Ik denk dat je nu wel even informatie genoeg hebt.
0: Oh, dus ze heeft er wel van gehoord.
2: Ja, dus mijn oma is dus wel echt iemand die heel veel leest. Heel veel doet, ja. Heel veel. Dus ze heeft me een boek gestuurd.
0: Wat interessant.
2: Ja, even kijken. Ja, wettig opium. 350 jaar Nederlandse opiumhandel. Dus moet ik ook bij mijn oma gaan ophalen.
0: Nou, nog een paar reacties uit de NPO Luister app. En Yannick die zegt, mijn oma wist daar niks van en vond het maar een belachelijke vraag. Julia die zegt, mijn oma is opgegroeid in Kroatië en zij kent het verhaal niet. Misschien dan iets Nederlands. En Quinten die zegt, ik heb het gevraagd aan mijn oma en ze zei dat het normaal was in die tijd. Maar dat ze het zelf niet gebruikte. Volgens mij was het ook niet goed onderzocht, dus werd het misschien gezien als medicijn. Oké, morgen gaan we kijken naar wat voor drugs dit had kunnen zijn. Dus morgen hoor je het verder.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
6: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Luisterapp.
2: Naomi.
3: Jij bent weer ingetuned bij de blok. Oh, wat leuk. Dit is Broederliefde en Leeuw Kleine met Waterkant.

0: goede avond. Ja, je bent weer ingetuned bij...
1: De Blak!
0: De show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond komt de winnares Grunten. Nou, langs. Weet je nog niet wat dat is? Zometeen weet je dat wel. Maar eerst. Vandaag was ik bij de tandarts. Ja, dat is echt niet mijn lievelingsding om te doen. Maar weet je, het moet nou eenmaal gebeuren. Nou, dus ik lig weer in die stoel. Met mijn mond open. En ik ben niet echt bang. Maar ik voel me wel gewoon wat ongemakkelijk. En metaal in mijn mond vind ik gewoon echt naar. Dus ik wil dan het liefste gewoon wegrennen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus ik probeer mezelf dan af te leiden. Ik ga op mijn ademhaling letten. Ik ga liedjes zingen in mijn hoofd. En toen opeens kwam er een gedachte in me op. Ik heb ooit ergens gelezen dat de tandarts aan je mond zou kunnen zien of je iemand oraal hebt bevredigd. Ik kan je vertellen, dit was echt een hele goede manier om mezelf af te leiden. Ik heb de hele tijd over nagedacht. Is dat zo? En hoe ziet dat dan? En wat ziet de tandarts dan? Nou, weet je, niet echt iets waar ik echt over na moet denken. Maar ja, het kan je natuurlijk wel helpen om jezelf rustig te houden. Nou, bijvoorbeeld bij de tandarts kan ik jezelf rustig houden tijdens het bloedprikken of in een panieksituatie. Nu ben ik super benieuwd naar jouw tricks. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Hoe houdt

0: Jonna Fraser en SBMG hier aan de blok bij Funix. En je hoorde ze met La Vida Loca.
1: The Block met Naomi.
0: Hoe houd jij jezelf rustig in een vervelende situatie? Ja, dat vroeg ik net aan je, want ik was vandaag bij de tandarts. En ja, ik vind het gewoon zo vervelend. Ik moet mezelf dan echt afleiden. Dus ik ga dan aan bepaalde dingen denken. Of ik ga dan een liedje zingen in mijn hoofd. En ik dacht, weet je, ik kan best wel weer meer tricks gebruiken. En misschien jij ook. Dus die tricks kon je mij laten weten in de NPO Luister-app. Destiny deed dat en die zegt, ja, bij de tandarts tel ik altijd hoeveel tegels er aan het plafond zitten. Klinkt dom, maar het werkt. Hele goeie. Inderdaad, wat je ziet, dat werkt heel erg goed. Het doet me ook denken aan een techniek. Vaak wanneer je last hebt van paniekaanvallen, dat heb ik bijvoorbeeld wel eens. Dan zeggen ze dat je bijvoorbeeld ook kan denken aan, oké, er zijn drie dingen die ik zie. Er zijn drie dingen die ik hoor. Er zijn drie dingen die ik voel. Dus dat je echt bezig bent met de sensaties. Dus bijvoorbeeld met wat je ziet. Dus hele goeie. Ja, Nora die kwam ook met een goeie. Die zegt, goed denken om je ademhaling. 4 seconden in, 6 seconden uit. Dat maakt je vanzelf rustig. Waar, ik deed het net toen ik het berichtje las in de NPO Luister-app. En toen dacht ik, oh fijn, even rustig. En Yasine heeft ook een hele goede tip. Die zegt, terugtellen van 100 naar 0. Ja, klinkt inderdaad stom, maar ik denk dat het wel zou kunnen werken. Ja, en ik zei eerder al, in mijn hoofd zing ik vaak een nummer als ik zenuwachtig ben of als ik bij de tandarts zit en het niet fijn vind. Dus ik denk dat muziek ook altijd een manier is om jezelf rustig te houden. Nou, ik weet niet of je rustig wordt van de volgende tune, maar het is in ieder geval wel een banger. Dit is Vals Bezig.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: got a letter here from a boy named Bobby Taylor.
1: Dit was Mona Lisa hier on the block.
2: Breaking news.
3: Your city update.
1: Na jaren en jaren wachten is het zover. Het attractiepark in Rotterdam is eindelijk geopend. Ja, en het ging echt niet zonder slag of stoot. Want wat er allemaal gebeurde met dit park was echt een soap. Bijna open, toch weer niet, failliet, verkocht en dan nu eindelijk echt open. Maar was het eigenlijk wel het wachten waard? Nou, Rijnmond die checkte het. Luister maar even mee.
4: Eindelijk is die open, het pretpark Spelen bij Belen. Het pretpark dat voorheen bekend stond onder de naam Attractiepark Rotterdam is gedeeltelijk af. 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Het Reuzenrad nog niet, dat is wel jammer. Ik ga het park maar even testen of het leuk is.
5: We hebben vanochtend fantastisch met meneer Van der Mos als grondlegger dit park mogen openen. De lachende kindjes op de achtergrond, daar doe je het allemaal voor.
6: Hoe vind je het?
7: Heel leuk.
8: Supergoed! Ik fiets hier elke dag langs. Ik heb er eigenlijk meer dan 12 jaar op gewacht, dus ik ben heel benieuwd.
9: Mensen die wat krapper zijn, die kunnen natuurlijk niet zoveel. Misschien eens betalen en dat het nu gaat 6 raken om 6 weken is wel heel fijn.
4: En het is gelukt. Je hebt het park dit jaar nog geopend. Hoe heb je dat gedaan?
5: Nou, er waren heel veel lieve mensen die heel hard met ons wilden werken. We hebben dat gewoon met z'n allen gedaan. Ik heb er eigenlijk het minste aan gedaan. Ik krijg de eer, maar ik hoef de eer niet. Ik vind dat meneer Van der Mos de eer heeft, de contractors en mijn team.
4: En wat vind je het allerleukste hier?
10: Die hele grote glijbaan.
11: Maar jammer dat we alleen heel veel trappen moeten opklimmen en daarna pas in de glijbaan kunnen.
9: Oké. We pas hier salto's maken, maar dat mag niet echt volgens mij. Zal ik een salto's doen? Hoppa, gedankt.
4: Kan jij hier nog kind zijn?
5: Ja, dat is toch lang.
4: Maar ben jij van de glijbaan afgegaan?
5: Nog één keer. Dat is eigenlijk best heftig hoor. Best heftig.
4: Ik had een attractiepark verwacht, maar nu sta ik te springen op de trampoline. Ziet er wel leuk uit.
2: On the block. Rotterdam.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden. Snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beta.
2: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%

0: Electronics. Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Je bent nog steeds ingetuned bij De Blok. Zometeen SZA met Snooze. Maar eerst Ira Star. Dit is Where Do We Go?

0: Dit was SZA bij Funnix. Je hoorde er met Snooze. Funnix on the block. Ja, ik heb hier vanavond een Nederlands kampioen in de studio. Zij pakte afgelopen weekend namelijk de titel Nederlands kampioen krunten in Den Haag. Hey Phoenix, een hele goede avond.
1: Hallo.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, voor de mensen die niet weten wat krunten is, wil je het even een keertje voordoen?
1: Ja hoor.
0: Sick. Het eerste wat ik denk is, hoe kom je erachter dat je dit kan?
1: Ja, nou ja, het is een zang. Stel in metal.
0: Ja.
1: En ik wist zelf eerst ook niet dat iedereen het kon. Maar als je valse stembanden gebruikt, dan kan je het dus ook. Dus eigenlijk kan iedereen het.
0: Je valse stembanden, ja. Zeg je? Wat is dat dan?
1: Nou ja, je hebt dus je gewone stembanden en je valse stembanden. Mm-hmm. En je valse stembanden die gebruik je als je je gewone stembanden op slot zet. En ja, het krunten, dan moet je met je buik gaan duwen.
0: Mm-hmm.
1: En dan lucht eruit blazen eigenlijk. En dan weer duwen en dan komt je krunt.
0: Oké, okay. En zag je dit ergens een dagje toen ik wilde ook proberen? Of wat was de aanleiding voor jou?
1: Nou ja, mijn vader die luistert heel veel rockmuziek. En toen ik echt op de basisschool zat, toen luisterde ik het ook al. En toen begon ik steeds hardere muziek te luisteren. En toen kwam ik dus bij metal. En bij echt het harde metal waar ze in grunten.
0: Nice. En hoe lang doe je het al?
1: Ja, sinds ik 12 ben.
0: En je bent nu 18?
1: Ja, ik ben nu 18.
0: Nog steeds ontzettend jong en dan een Nederlands kampioen.
1: Ja.
0: Maar op je 12e, dat is echt best wel jong. Ja, super tof. Hey, hoe was het eigenlijk om die wedstrijd te winnen?
1: Ja, ik vond echt gewoon, ik kan het nu nog steeds niet geloven.
0: Ja.
1: Gewoon, ik zat daar en ik dacht van, oh, het zijn wel echt goede mensen. En ze noemden nummer 3 op, nummer 2. En toen dacht ik van, ik dacht misschien word ik nummer 3.
0: Ja.
1: Dus het is al klaar voor mij. En toen zeiden ze mijn nummer op nummer 1. En toen dacht ik, wauw.
0: En wat maakte het dan, denk jij, dat jij het zo goed hebt gedaan? Waar hebben ze op gelet?
1: Ja, je techniek. En ik doe natuurlijk al heel lang lessen volgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat mijn techniek wel gewoon goed was. En ik probeerde wel echt ook gewoon los te gaan op het podium.
0: Ja, hoe zag dat er dan uit?
1: Ja, ik ben ook nog een beetje wezen dansen. Gewoon op me ook nog gewoon omdat ik een meisje ben, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus en gewoon, gewoon echt alles eruit gooien op het podium.
0: Je zegt ook omdat je een meisje bent, hè, dus je bent een vrouw en je bent ook jong. Is dat iets wat je niet echt vaak ziet?
1: Ja, ik ben toevallig ook de eerste vrouw die ooit heeft gewonnen. Dus het begint nu steeds wel bekender te worden bij vrouwen. Maar nog steeds niet heel erg.
0: Oké. Okay. Nou, en over vrouwen die grunten doen gesproken. Kan je mij het leren?
1: Ja, dan doe je... Ja, en dan... Lucht uitblazen.
0: Ja.
1: En dan kracht zetten met je buik.
0: Oké, wil jij het even nog één keer doen?
1: Oké, ik doe het even stap voor stap.
0: Ja. Oké, nu ik. Nee, wacht. Nee.
1: Buikspieren.
0: Bijna. Oh, je bent te lief voor mij. Phoenix, je bent veel te lief voor mij. Nou, het is best moeilijk dus.
1: Ja, ik heb ook wel lang gedaan om het ook te vinden hoor.
0: Ja.
1: Dus wel eventjes.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ga het thuis oefenen denk ik. Hey Phoenix, wat zijn je dromen voor de toekomst?
1: Ja, ik hoop zelf gewoon een beetje misschien door te breken met mijn eigen muziek. Ook een leuk bandje te vinden. Daar ben ik nu ook mee bezig. Omdat ik natuurlijk heb gewonnen. Dus dan is het ook een stuk makkelijker om een bandje te vinden.
0: Mm-hmm.
1: En ook gewoon graag voor mezelf wil ik gewoon een beetje muziek maken.
0: Oké, nice. Klinkt als hele mooie dingen op je 18e. Nou, ik hoop dat je je bandje vindt en dat je alle muziek gaat maken die je wil maken. Heel erg bedankt dat je er was.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Dankjewel.

0: Reveals met Lie Back Harder.
1: The Block met Naomi.
0: Bij Funnix kan je natuurlijk altijd wat winnen. En deze zomer gaan we echt next level. Dus je kan de hele zomer tickets winnen voor je favoriete festivals. En nu, vandaag, kan jij dus tickets winnen voor Festival Kwaku aanstaande zondag. Wil je daar naartoe met je beste vriend, je buurman, je moeder, je scharrel? Dat kan. Meld je dan even aan op de Funnix website. Met je favoriete artiesten, die komen daar voor jou performen. Bijvoorbeeld Kleine Zoen en Chavante. Ja, en nu hoor je ze ook aan de blak. Dit is After Party.

0: eigenlijk heb ik het even verdiend.
1: Yo, I'll see you here. In Den Haag zeggen we niet, oh, ik luister even lekker naar de radio. In Den Haag zeggen we, De Blok met Naomi, live op Phoenix.

0: Dit was Highest Flex hier on the block bij Phonics. Ja. En dit weekend was de allerlaatste wedstrijd van het WK. Maar voetbalseizoen is nog niet over. Want jij kan die doortrekken door te voetballen met de fantastische Phonics voetbal die je hier on the block bij mij kan winnen. Maar ik heb wel je hulp daarvoor nodig. Ja, ik krijg hem niet zomaar. Mijn muziekcomputer is aan het trippen. Dus ik heb alleen nog maar de lyrics van alle nummers, maar mijn melodie is weg. Nou, dus jij moet mij hierbij gaan helpen. Zometeen hoor je een stukje van een bekende Phonics tune. En dan moet jij mij vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Als je hem goed raadt, dan win jij die voetbal. Dus we gaan even testen hoe scherp je bent. Welke tune is dit? Luister goed.
1: Een villa voor mezelf en een Mary voor de deur Rolex watch in elke kleur. Als ik hard werk, kan ik die shit zien. Dus schatje, kom je mee in mijn limousine? Misschien wel, hè?
0: Nou, welke tune is het? Heb jij een idee? Laat het me weten in de NPO Luister app. Titel en artiest, ben jij de eerste? Dan win jij die geweldige Phonics voetbal.

0: Silvio Young, Felix, door je speakers hier aan de blok bij Funix. Je hoorde ze met Talk Sick. Ja, en mijn muziekcomputer is nog steeds een beetje stuk. En daarom had ik namelijk jouw hulp nodig. Ik was op zoek naar een tune waar ik alleen nog maar een heel klein stukje lyrics van had. Ik ga het je even nog één keer laten horen. Luister goed.
1: Een villa voor mezelf en een Mary voor de deur Rolex watch in elke kleur. Als ik hard werk kan ik die shit zien. Dus schatje, kom je mee in mijn limousine? Misschien wel, hè?
0: Ja, Rara, wat was de tune waar ik naar op zoek was? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Vera, Derry, Bas 010 hadden het goed, maar ze waren net te laat. En degene die het snelst was, appte in de app. Dat was namelijk Farid. Hij zei, Naomi, deze is makkelijk. Dat is natuurlijk misschien wel, hè, van Joe. Ja, Farid heeft helemaal gelijk, dus die Funix voetbal komt jouw kant op. En je hoort het nu, Joe, met misschien wel, hè.

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou.

0: nieuwvaarwater.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen Idali, Ronnie Flex en Frenna. Maar eerst Ira Star. Dit is Rush.

0: Achter sommige tunes zit veel meer dan alleen een goede beat. Onze volgende gast maakt namelijk muziek over dingen waar niet altijd makkelijk over wordt gepraat. Afgelopen vrijdag bracht hij zijn nieuwe single uit, de eerste van een reeks naar een album over mentale gezondheid. Hey Sena, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Wat goed dat je er bent.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, je nieuwe single Zo Gevaarlijk is net uit. Die gaan we zo meteen luisteren. Waar gaat het over?
1: Het gaat eigenlijk over een periode een aantal jaar geleden waarin ik heel diep zat. Kampte met depressies, maar ook op de rand van een psychose zat. En toen was ik eigenlijk zo bang dat alles gevaarlijk voor me leek. En in isolement zat en daar is die track uit ontstaan eigenlijk.
0: Ja, het is best wel vulnerable hoe je dit vertelt. Is dat moeilijk om te vertellen? Of?
1: Nu inmiddels wat minder, maar jaren geleden had ik nooit verwacht dat ik hier op de radio over zou praten eigenlijk.
0: Ja, en waarom doe je het toch wel?
1: Omdat ik het heel belangrijk vind om een overwinning op mezelf te maken, maar ook om hier open over te zijn voor de mensen die nu nog steeds door deze dingen heen gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Hey, op welke manier helpt muziek jou?
1: Muziek is een uitlaatklep. Dus alles wat ik meemaak kan ik omzetten in muziek. Kan ik over schrijven, kan ik over zingen, kan ik over rappen. Mm-hmm. En het zorgt gewoon dat het wat minder zwaar voelt.
0: Nice, ja. En elke maand komt er dus een nieuwe tune uit. Je werkt toe naar een heel album over mentale gezondheid.
1: Klopt.
0: Die komt uit in november.
1: Komt uit in november, ja.
0: Hoe gaat het album heten?
1: Het album heet Grijs.
0: En waarom Grijs?
1: Grijs omdat ik toen ik die diagnose kreeg van... Of ja, ik kreeg niet de diagnose van psychose. Ik kreeg de diagnose van... Je zit in een grijs gebied. Dus tussen in een psychose belanden of mentaal gezond zijn. Mm. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik eerst shit. En daarna dacht ik... Interessant.
0: Wat dan?
1: Ja, omdat ik dacht van... Dus het is... Ja, zeg maar, hier kan je dus eigenlijk ook net niks mee of zo, zeg maar. Omdat je er precies tussenin zit. Dus ja, dat eigenlijk. En ik ben een creatieve geest, dus ik dacht gelijk ook van... Hier kan ik wel iets mee, zeg maar, qua schrijven ook.
0: Ja. Ja. Hoe was het dan voor jou om... Nou, dus niet echt de diagnose, maar dat grijze gebied. Hoe was het dan om dat te krijgen? Wat ben je toen vervolgens gaan doen?
1: Nou, zo luchtig als ik er nu over praat, was het toen niet, zeg maar. Nee. Toen was het heel heftig en toen dacht ik van shit, en nu? En ik had een beeld van mensen die in een psychose zaten, wat heel heftig was in mijn hoofd. Maar ik denk dat heel veel mensen die mij toen kenden, niet door hadden waar ik doorheen ging, zeg maar. Dus toen dacht ik van, oh, het kan er dus ook zo uitzien.
0: Ja.
1: En... Ja, dus ik was vooral heel erg geschrokken eigenlijk. Dat ik dacht van, hoe ben ik hier beland terecht gekomen, zeg maar.
0: En hoe kwam het dan dat de mensen om je heen het niet door hadden, terwijl jij wel echt ergens doorheen ging?
1: Omdat als mensen me vroegen van, hoe gaat het met je? Zei ik, ja, alles gaat goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe gaat het nu met je?
1: Nu gaat het oprecht een stuk beter.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Mooi, dat is fijn om te horen. Hey, wat hoop je dat mensen eruit halen wanneer ze naar het album luisteren?
1: Ik hoop dat mensen die zich die door deze dingen heen gaan, of mensen die mensen kennen die door deze dingen heen gaan, wat meer gevoel erbij krijgen. Omdat mentale gezondheid heel abstract kan zijn. En ik hoop dat met dit verhaal, wat heel persoonlijk is, dat mensen er een gezicht bij krijgen. En ja, dat het taboe een beetje doorbroken wordt eigenlijk.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik denk dat we het moeten gaan luisteren. Hey, waar kunnen mensen jou checken?
1: Op Instagram, sena.nyaku.
0: Ja.
1: Is een moeilijke naam. sena.nyaku.
0: Ja.
1: En op Spotify, that's it.
0: Nice, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we nu een nieuwe tune draaien. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Yes, hier is Zo Gevaarlijk.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. Dus, en toen zei ze tegen van Robert, ben je echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Bad Bunny.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Even lekker naar de Kuip. Ja, voor sommige mensen is dat iets wat ze 1 of 2 keer in live hebben gedaan. Bijvoorbeeld voor mij, ik ben er 2 keer geweest. Maar je hebt natuurlijk ook echt van die trouwe, vaste supporters. Maar ja, niks in het leven is gratis, dus een wedstrijdje kijken ook niet. Hoeveel geld geven mensen eigenlijk uit aan Feyenoord? Nou, Rijmond ging langs bij het stadion en vroeg het.
3: Hallo, hallo jongens, Gerda en Frank.
4: Hoeveel ben je in een seizoen kwijt aan die club?
5: Ik denk 600-700 euro.
4: Is dat het waard?
5: Ja, tuurlijk, Feyenoord wel.
4: Gemiddeld, hoe vaak in een jaar ga je?
6: Ik ben de helft van de thuiswedstrijden geweest, iets meer, 6 keer.
4: Ja. Als je een gok zou doen, hoeveel kost een seizoen bij Feyenoord jou?
6: Dat wordt dan 1135.
4: Is dat het waard?
6: Ja, dit kan je nooit meer terugkrijgen, zeg maar. Dat geen geld op. Nee, deze ervaringen.
4: Hoe vaak gemiddeld in een seizoen gaan jullie?
7: Een keer of 12 of zo, 13 denk ik wel.
4: Hoeveel kost een Feyenoord seizoen jou? Wat zou je gok zijn?
7: Ik denk 4000 euro.
4: Voor een seizoen?
7: Ja.
4: Jij schrik je kapot.
8: Ja, bizar eigenlijk wel.
4: Wat geef jij in een jaar uit aan Feyenoord? Met alles erop en eraan.
9: Ik gok nog wel eens Europees uit. Dus ja, we gaan wel naar duizenden euro's.
4: 7k of zo?
9: Ja, dat denk ik wel. Ja. Zomaar. Ik heb te graag voor over.
4: Waarom vind je het zo belangrijk?
9: Zo met vrienden en familie natuurlijk, uit en thuis. Ja, je leeft voor die club.
1: On the block.
0: Rotterdam.

0: Murder.
1: The Block met Naomi.
0: Je bent nog steeds ingetuned bij The Block en het is request tijd. Oftewel het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan The Block bij Phonics gedraaid wordt. Je kan mij namelijk in de NPO Luister app laten weten waar je zin in hebt. Welke tune is dat? Welke artiest wil jij nu super graag horen? Alles is welkom. Stuur me een berichtje in de app of stuur me een memo. En wie weet draai ik zometeen wel jouw verzoeknummertje.

0: the block. Met Naomi.
1: Ja, het is nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonix gedraaid wordt. Want elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En vanavond deed Sally dat. Zij zegt, hey Naomi, wil je iets van Tupac voor me draaien? Blijft voor mij de beste artiest die ooit heeft bestaan. Nou Sally, dan gaan wij dat natuurlijk voor jou doen.
2: Ik

0: Henky T en KM hier on the block. Dit was R&B Shit.
1: The Block met Naomi.
0: Is het lit of is het shit om je tegenover je scharrel altijd alleen maar met make-up te willen laten zien? Nou, denk er even over na, want zometeen gaan we het erover hebben.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
2: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

Astrid van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij.

0: van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen is het lid of is het. Maar eerst Donna Fraser en Jayon met Panna.

0: Party Next Door door je speakers. Dit was For Certain. Ja, en het moment is aangebroken waarop wij als Funix Fam advies aan elkaar gaan geven. Heb jij zelf een dilemma? Stuur dan een berichtje in de NPO Luister app en dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal shit. Nou, en zit je zelf ook met een dilemma? Drop hem dan in de NPO Luister app en wie weet gaan we jou de volgende keer helpen. Het is tijd voor Is het lit of is het shit?
1: The Block met Naomi.
0: En vandaag met Johnny uit Den Haag. Hij zegt, hey Naomi, ik ben nu een paar maanden aan het daten met een hele leuke vrouw. Maar ze wil dus nooit bij mij haar make-up eraf halen. Ze wil daarom ook nooit spontaan blijven slapen. Want als ze blijft slapen, moet ze haar make-up in de ochtend gelijk bijwerken. En ze haalt het er 's avonds bij mij ook nooit af. Ik heb haar dus nog nooit zonder make-up gezien. En het maakt me ook echt niet uit hoe ze eruit ziet, want ze is gewoon superleuk. Maar dat ze het nooit durft te laten zien, dat vind ik wel heel erg raar. Nou, Johnny vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om je tegenover je scharrel altijd alleen maar met make-up te willen laten zien? Oeh. Johnny, ja, ik vind het nogal zielig eigenlijk voor je scharrel dat zij blijkbaar misschien zo onzeker is of iets zodanig wil verbergen dat ze gewoon niet meer gewoon even aan haar eigen gezicht denkt. Slapen met make-up is zo ontzettend slecht. Laat staan als je dat meerdere keren doet. Dus ik denk, wat is er met die meid aan de hand? Het is niet goed. Die meid heeft echt hulp nodig. Dus ik vind het raar. Dat moet ik zeggen, maar ik vind het vooral heel erg zielig. Maar ja, goed, Johnny, wat ga jij dan zeggen? Hey, haal je make-up eraf? Dat is ook weer zo moeilijk. Want ja, weet je, als je zelf bepil, zij moet zelf weten wat ze doet natuurlijk. Dus ik vind het moeilijk. Ja, natuurlijk is het niet lit. Maar het is meer shit dat je je zo voelt. Oké, dus als ik moet kiezen, is het lit of is het shit om je tegenover je scharrel altijd alleen maar met make-up te willen laten zien, dan vind ik het shit voor jezelf. Nu ben ik heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Dat kan je me laten weten in de NPO Luister app. Is het lit of is het...

0: Ronnie Flex en Ear Size met Caribbean Girl.
1: The Block met Naomi.
0: Johnny uit Den Haag, zijn scharrel waarmee hij al een paar maanden serieus aan het daten is, wil haar make-up er nooit afhalen bij hem. Als ze bij hem slaapt, dan slaapt ze met make-up en werkt ze het 's ochtends gelijk bij. Nou, Johnny vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om je tegenover je scharrel altijd alleen maar met make-up te willen laten zien? Ja, ik zei dat ik het shit vond omdat ik wel zoiets heb van, dit is niet goed. Die scharrel is waarschijnlijk heel erg onzeker en ik vind het gewoon vervelend voor haar. Dus daarom vond ik het shit. Maar ik was natuurlijk heel erg benieuwd wat jij ervan vond. En dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Lisa deed dat en die vindt het ook. Ze zegt, als je iemand al maanden date, moet je toch gewoon jezelf kunnen zijn. Ja, hele goeie denk ik. Jasmine, die vindt het lit. Die zegt, laat haar dat lekker zelf bepalen. Nou Jasmine, ik snap wel waar je vandaan komt. Ik begrijp hem volledig. Ja, Denise die kwam met een mooie boodschap. Die zei namelijk, ik heb vroeger letterlijk eerder mijn wekker gezet om make-up op te doen voordat iemand wakker werd. Was vooral onzekerheid. Dat zou ik nooit meer doen. Je moet jezelf kunnen en mogen zijn. Ja, het is toch super vermoeiend als je continu daarmee bezig bent. Dus Denise, fijn ja, dat je dat nu nooit meer zou doen. En Jay, die vindt het ook shit. Die zegt, ja, het is gewoon sneu voor haar dat ze het niet durft. Voer er een open en eerlijk gesprek over met haar. Want ergens is het wel raar dat je niet eens weet hoe ze er echt uitziet, snap je? Jay geeft wel ook meteen advies aan Johnny. Er een gesprek over voeren. Ja, maar Johnny moet het wel heel voorzichtig doen. Want als jij... Je kan haar ook misschien het gevoel geven dat het niet mag of zo. Ja, ik weet niet. Dus je moet heel goed opletten hoe je dit gaat doen. Nou, Johnny, ga er even over nadenken. Neem mee wat Jay zegt. Maar ja, als de vraag is het lit of is het shit? Om je tegenover je scharrel altijd alleen maar met make-up te willen laten zien, dan denk ik dat de Fanix hem gesproken heeft. De NPO Luister-app is hartstikke duidelijk. Dat is super.

0: On the Block met Naomi.
1: Ja, ik ben single als een pringel, maar als ik in een relatie zou zitten, dan zou ik niet per se 24/7 de locatie van mijn partner moeten zien. Nee, dat maakt mijzelf niet echt uit, maar er zijn genoeg stellen die wel echt altijd elkaars locatie moeten kunnen zien via een live locatie of zoek mijn vrienden. Maar is het normaal om altijd iemands locatie te kunnen checken of is het juist super ongezond? Nou, met die vraag ging onze reporter Bradley Den Haag in. Luister maar even mee.
2: Maar ik snap wel dat je zeg maar gewoon wilt weten waar diegene is, toch? Gewoon omdat je van elkaar houdt. Maar ik denk ook dat je gewoon die vertrouwen moet hebben bij elkaar, dat je weet van niemand iets raars gaat doen.
1: Oké, meer hoor je zo meteen.

0: Mix.
1: Moula Bay. Short. Your city, your sound.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geen schade formulier. Alleen

0: Zandvoort met Bradley.
1: Ik snap wel dat je zeg maar gewoon wat weet waar diegene is, toch? Gewoon omdat je van elkaar houdt. Maar ik denk ook dat je gewoon die vertrouwen moet hebben bij elkaar. Dat je weet van niemand iets raars gaat doen.
2: In een relatie wil je natuurlijk weten dat je partner altijd veilig is. Maar wat als je partner vraagt om 24/7 je live locatie te delen en vervolgens constant checkt? Wat zou je daarvan vinden? Met die specifieke vraag ging ik Den Haag in.
3: Ja, ik zou er wel even van schrikken.
2: En waarom dan?
3: Ja, vind ik gewoon even iets te veel van het goede. Ja, ik vind, waarvoor heb je dat nodig?
4: Aan de ene kant vind ik het wel kunnen, maar aan de ene kant hoeft ook weer niet.
2: Leg uit.
4: Als je me zou vertrouwen, dan weet je dat ik geen gekke dingen zal doen. Maar ik denk dat het ook mee te maken heeft met veiligheid. Misschien dat je dan denkt van er gebeurt geen gekke dingen of zo. Aan de ene kant, ik snap het wel. Aan de ene kant snap ik ook weer niet.
3: Ik zou me daar oncomfortabel mee voelen.
2: Zo, hij wil misschien gewoon door veiligheid kijken waar je bent.
3: Ik vind dat het misschien meer controle is disguised as veiligheid. Want je kan me ook gewoon bijvoorbeeld bellen of een appje sturen. Als ik ergens loop waar het misschien minder veilig is, kunnen we gewoon bellen, facetimen.
2: Heb je wel eens een keer in zo'n situatie gezeten?
3: Ja, helaas wel.
2: En toen?
3: Toen kwam hij dus ook gewoon zomaar op plekken waar mijn locatie stond. Ja.
2: Maar wat zeg je dan? Dan ben je bijvoorbeeld bij de Mac en dan opeens staat hij naast je.
3: Dan is het zeg maar zogenaamd toevallig, maar mooi.
5: Mijn vrouw heeft mijn locatie, die Live 360. Maar
2: hoe voel je er dan bij? Want ze kan gewoon elk moment zien wat je kijkt.
5: Waar ik ben, ja, ik ben toch meestal thuis, dus het maakt niet, maar dat maakt niet zoveel uit.
2: Heb je dan niet zo'n gevoel van, oh, ze probeert mij te controleren?
5: Nee, ik heb meer met Snapchat.
2: Leg uit.
5: Want dan kan je zien wanneer ik online ben geweest. Oh. Dus dan moet ik reageren wanneer ik het zie.
2: Waar ligt de grens tussen vertrouwen en controle eigenlijk in een relatie?
3: Nou ja, ik denk dus inderdaad wat ik net zei, zodra het obsessief wordt, dat het dan wel toxic gaat worden.
2: Dus ik zeg heel eerlijk, op het moment dat je gaat controleren, dan heb je al geen vertrouwen in elkaar, dan moet je het eigenlijk al afkappen, vind ik. Maar dan wordt het toxic.
3: Kijk, als het oprecht uit veiligheid is, oké, prima. Maar als jij een heel controlling persoon bent en je vraagt om een locatie, dan ga ik toch wel denken dat het een stukje wantrouwen is.
2: Ja. En voor iemand die nu in deze situatie zit, wat zou je tegen ze willen zeggen?
3: Free yourself.
2: Ren. Ren heel hard.
3: Ja, als jullie elkaars locatie hebben, is dat gewoon prima. Dat is sowieso niet mijn zaak. Maar het moet niet een obsessief ding worden waarbij je constant kijkt waar die andere persoon is. Want dan maak je jezelf ook alleen maar gek mee, toch?

0: met Naomi.
1: Ja, dat was hem weer. De blok op de dinsdagavond. Maar niet getreurd, want Phanix gaat nergens naartoe. Vannacht door je Night Vision. En nu staat Phanix Vibes voor je klaar. En ik check je morgen weer.
2: Doei.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski.

0: De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your

0: Startmonster.nl/phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat.

0: bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

klaar ben, heb je pas tijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom me denken vooruit.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tickets voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: zegt, ik heb bewijs. Dus, en toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.